0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. De VS willen dat de bondgenoten hun uitgaven verder verhogen. De leiders van alle 32 NAVO-lidstaten bespreken ook militaire steun aan Oekraïne. Nederland kondigt op de top voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe defensieprojecten aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk wordt er gebouwd aan nieuwe marineschepen. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Maar pas na de laatste testen vannacht is het zeker of het treinverkeer ook echt kan worden hervat. Het spoor in de regio ligt al een week plat door een brand waarbij honderden kabels werden verwoest. En het herstel ervan verliep niet vlekkeloos. Treinreizigers moeten overdag mogelijk nog wel rekening houden met aangepaste vertrektijden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegde. Het weer helder en droog bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Overdag is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Het literair café Gemert start een nieuw seizoen met schrijvers die iets te vertellen hebben. Op het programma staan onder andere Adriaan van Dis, Auke Hulst, Kees van Beinem, Anja Niewiera en Judith Fanto. Het seizoen opent op donderdag 17 september met Frank Westerman en Olaf Koens. Tijdens deze avonden vertellen de schrijvers over boeken, levens, keuzes en de wereld om ons heen. De schrijvers nemen het publiek mee achter de boeken en laten zien waar hun verhalen vandaan komen. De avonden van het Literair Café Gemert vinden plaats op donderdagavond van 8 tot 10 uur in Cultuurhuis De Eendracht in Gemert. Bij Harmonie Sint Cecilia in Lieshout staat zaterdag 15 augustus de fietsenbeurs weer op de agenda, waarop tweedehands fietsen verkocht kunnen worden. De fietsen worden door verkopers verkocht voor een afgesproken prijs. 15% van de prijs gaat naar de muziekvereniging. Ook kinderfietsen zijn uiteraard meer dan welkom. Kinderen groeien snel en een nieuwe fiets is misschien wat prijzig om aan te schaffen. Fiets inleveren kan tussen 9 en half 11 bij kindcentrum De Sprankel. De verkoop loopt die dag van half 11 tot 1 uur. Na afloop van de beurs kan de opbrengst worden opgehaald. De hulpdiensten zijn maandagmiddag rond 4:15 opgeroepen voor een ongeval aan de Dr. Timmerslaan in Beek en Donk. Daar wilde een 8-jarig meisje vanuit de Klaproosstraat de Dr. Timmerslaan infietsen en zag daarbij een auto over het hoofd. Ze werd door de auto aangetikt en kwam ten val. Ze is door ambulancepersoneel aan haar been behandeld en overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft een rapport opgemaakt van het incident. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. De VS willen dat de bondgenoten hun uitgaven verder verhogen. De leiders van alle 32 NAVO-lidstaten bespreken ook militaire steun aan Oekraïne. Nederland kondigt op de top voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe defensieprojecten aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk wordt er gebouwd aan nieuwe marineschepen. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Maar pas na de laatste testen vannacht is het zeker of het treinverkeer ook echt kan worden hervat. Het spoor in de regio ligt al een week plat door een brand waarbij honderden kabels werden verwoest. En het herstel ervan verliep niet vlekkeloos. Treinreizigers moeten overdag mogelijk nog wel rekening houden met aangepaste vertrektijden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegde. Het weer helder en droog bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Overdag is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Theatergroep Maria Hout staat deze maand enkele keren op de planken in het openluchttheater met de familievoorstelling De Gelaarste Kat. Het stuk gaat over Hans, een simpele molenaarszoon. Wanneer de machtigste man van de wereld, Mr. Great, het land probeert over te nemen, moet er iets gebeuren. Hans heeft een ontzettend slimme kat die veel listen bedenkt om Hans net zo machtig te maken als Mr. Great. Hoe dat afloopt is te zien in de voorstelling op zaterdagavond 11 juli om 7 uur en donderdag 23 en 30 juli om 2:30. Kaartverkoop aan de kassa of kijk op de site. Gemert-Bakel en Valkenswaard moeten verantwoording afleggen bij het ministerie van Asiel en Migratie. Ze voldoen niet aan de wettelijke taak asielopvang. Van der Brink's eerdere pogingen faalden. Nu volgen gesprekken met wethouders over AZC-locaties en planning. De minister kan in het najaar zelf een vergunning voor een opvanglocatie verlenen. De gemeenten gaan van fase 2 naar fase 3 van de spreidingswet. 10 andere gemeenten staan ook onder toezicht. In totaal 107 gemeenten voldoen niet aan de opgave. De minister hoopt op medewerking. Bij Harmonie Sint Cecilia in Lieshout staat zaterdag 15 augustus de fietsenbeurs weer op de agenda, waarop tweedehands fietsen verkocht kunnen worden. De fietsen worden door verkopers verkocht voor een afgesproken prijs. 15% van de prijs gaat naar de muziekvereniging. Ook kinderfietsen zijn uiteraard meer dan welkom. Kinderen groeien snel en een nieuwe fiets is misschien wat prijzig om aan te schaffen. Fiets inleveren kan tussen 9 en 10:30 bij kindcentrum De Sprankel. De verkoop loopt die dag van 10:30 tot 1 uur. Na afloop van de beurs kan de opbrengst worden opgehaald. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

zeg 920. Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR Non-Stop Nacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. De VS willen dat de bondgenoten hun uitgaven verder verhogen. De leiders van alle 32 NAVO-lidstaten bespreken ook militaire steun aan Oekraïne. Nederland kondigt op de top voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe defensieprojecten aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk wordt er gebouwd aan nieuwe marineschepen. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Maar pas na de laatste testen vannacht is het zeker of het treinverkeer ook echt kan worden hervat. Het spoor in de regio ligt al een week plat door een brand waarbij honderden kabels werden verwoest. En het herstel ervan verliep niet vlekkeloos. Treinreizigers moeten overdag mogelijk nog wel rekening houden met aangepaste vertrektijden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegde. Het weer helder en droog bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Overdag is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Wie een vraag heeft over zijn telefoon, tablet of laptop, kan in de bibliotheek in Gemert een paar handige thema's krijgen bij thee en telefoon. Je krijgt praktische hulp in kleine stappen over het overzetten van foto's op je laptop op dinsdag 14 en 21 juli. Je leert hoe je foto's van je telefoon op je laptop zet of hoe je foto's uit WhatsApp downloadt. Op dinsdag 28 juli en 4 augustus gaat het over de knooppuntenroute voor fietsen. Handig als je graag fietst en wilt weten hoe je een route opzoekt of gebruikt. De inloopuurtjes zijn van 2 tot 4 uur in Bibliotheek Gemert. Neem je telefoon, tablet of laptop mee. Het Literair Café Gemert start een nieuw seizoen met schrijvers die iets te vertellen hebben. Op het programma staan onder andere Adriaan van Dis, Auke Hulst, Kees van Beinem, Anja Niewiera en Judith Vanto. Het seizoen opent op donderdag 17 september met Frank Westerman en Olaf Koens. Tijdens deze avonden vertellen de schrijvers over boeken, levens, keuzes en de wereld om ons heen. De schrijvers nemen het publiek mee achter de boeken en laten zien waar hun verhalen vandaan komen. De avonden van het Literair Café Gemert vinden plaats op donderdagavond van 8 tot 10 uur in Cultuurhuis De Eendracht in Gemert. Gemert-Bakel en Valkenswaard moeten verantwoording afleggen bij het ministerie van Asiel en Migratie. Ze voldoen niet aan de wettelijke taak asielopvang. Van der Brink's eerdere pogingen faalden. Nu volgen gesprekken met wethouders over AZC-locaties en planning. De minister kan in het najaar zelf een vergunning voor een opvanglocatie verlenen. De gemeenten gaan van fase 2 naar fase 3 van de spreidingswet. 10 andere gemeenten staan ook onder toezicht. In totaal 107 gemeenten voldoen niet aan de opgave. De minister hoopt op medewerking. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. De VS willen dat de bondgenoten hun uitgaven verder verhogen. De leiders van alle 32 NAVO-lidstaten bespreken ook militaire steun aan Oekraïne. Nederland kondigt op de top voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe defensieprojecten aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk wordt er gebouwd aan nieuwe marineschepen. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Maar pas na de laatste testen vannacht is het zeker of het treinverkeer ook echt kan worden hervat. Het spoor in de regio ligt al een week plat door een brand waarbij honderden kabels werden verwoest. En het herstel ervan verliep niet vlekkeloos. Treinreizigers moeten overdag mogelijk nog wel rekening houden met aangepaste vertrektijden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richtten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegde. Het weer helder en droog bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Overdag is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Bibliotheek De Lage Beemde gaat in samenwerking met Stichting Openluchttheater Mariahout in de vakantie voorlezen in het Openluchttheater. Midden in de natuur zingen de vogeltjes de kinderen toe die wegdromen bij de verhaaltjes. Verhalenvertellers en theaterspelers lezen voor op maandagavonden van 6:30 tot 7:00. Kinderen van 3 tot 7 jaar zijn van harte welkom samen met hun ouders of grootouders. Ze kunnen in pyjama komen en hun knuffel meebrengen. De eerste avond is op maandag 20 juli. Dan wordt er voorgelezen uit het boek Een huis voor Harry van Leo Timmers. Reserveren kan bij bibliotheekielagebeemde.nl. Gemert Bakel en Valkenswaard moeten verantwoording afleggen bij het ministerie van Asiel en Migratie. Ze voldoen niet aan de wettelijke taak asielopvang. Van der Brink's eerdere pogingen faalden. Nu volgen gesprekken met wethouders over AZC-locaties en planning. De minister kan in het najaar zelf een vergunning voor een opvanglocatie verlenen. De gemeenten gaan van fase 2 naar fase 3 van de spreidingswet. 10 andere gemeenten staan ook onder toezicht. In totaal 107 gemeenten voldoen niet aan de opgave. De minister hoopt op medewerking. Het Literair Café Gemert start een nieuw seizoen met schrijvers die iets te vertellen hebben. Op het programma staan onder andere Adriaan van Dis, Auke Hulst, Kees van Beinem, Anja Niewiera en Judith Fanto. Het seizoen opent op donderdag 17 september met Frank Westerman en Olaf Koens. Tijdens deze avonden vertellen de schrijvers over boeken, levens, keuzes en de wereld om ons heen. De schrijvers nemen het publiek mee achter de boeken en laten zien waar hun verhalen vandaan komen. De avonden van het Literair Café Gemert vinden plaats op donderdagavond van 8 tot 10 uur in Cultuurhuis De Eendracht in Gemert. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Precies wat je nodig hebt. OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is ons thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat grote erfenissen veel zwaarder belast mogen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau naar de erfbelasting. 2/3 van de ondervraagden vindt het huidige systeem van erfbelasting prima, maar ruim de helft wil meer belasting op grote nalatenschappen. Zo'n 12% wil erfbelasting helemaal schrappen. Volgens schattingen valt nu zo'n 3/4 van de schenkingen van ouders naar hun kinderen onder de vrijstellingsgrens. Canada wil 12 nieuwe onderzeeërs laten bouwen door het Duitse bedrijf ThyssenKrupp Marine Systems. Met die aanschaf is een bedrag gemoeid van zo'n 10,5 miljard euro. Deze onderzeeërs vervangen de verouderde Canadese vloot en worden ook ingezet in het Noordpoolgebied. De aankoop past in de plannen van Canada om de defensieuitgaven de komende jaren fors te verhogen. Op de NAVO-top vandaag en morgen in het Turkse Ankara is meer investeren in defensie het belangrijkste thema. Minister Sjoerdsma reist vandaag naar China voor een 3-daagse handelsmissie met 17 Nederlandse bedrijven. Het is zijn eerste bezoek sinds hij 5 jaar geleden op een Chinese sanctielijst werd gezet na zijn kritiek op mensenrechten schendingen. Tijdens de missie spreekt de minister onder meer met zijn Chinese ambtgenoot over de handelsrelatie tussen beide landen en over de spanningen rond ASML en Nexpedia. Door nieuwe activiteit van de vulkaan Etna ligt het vliegverkeer van en naar Catania op Sicilië stil. De as die de vulkaan afgelopen weekend tot 1,5 kilometer hoogte uitstootte is over het vliegveld gewaaid. Daardoor is opstijgen en landen voorlopig niet mogelijk. Tientallen vluchten zijn er al geschrapt of omgeleid en reizigers krijgen op de luchthaven eten en drinken. De Etna is nog steeds een van de actiefste vulkanen van Europa. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Bij Harmonie Sint-Cilia in Lieshout staat zaterdag 15 augustus de fietsenbeurs weer op de agenda, waarop tweedehands fietsen verkocht kunnen worden. De fietsen worden door verkopers verkocht voor een afgesproken prijs. 15% van de prijs gaat naar de muziekvereniging. Ook kinderfietsen zijn uiteraard meer dan welkom. Kinderen groeien snel en een nieuwe fiets is misschien wat prijzig om aan te schaffen. Fiets inleveren kan tussen 9 en 10:30 bij kindcentrum De Sprankel. De verkoop loopt die dag van 10:30 tot 1 uur. Na afloop van de beurs kan de opbrengst worden opgehaald. Het Literair Café Gemert start een nieuw seizoen met schrijvers die iets te vertellen hebben. Op het programma staan onder andere Adriaan van Dis, Auke Hulst, Kees van Beinem, Anja Niewiera en Judith Fanto. Het seizoen opent op donderdag 17 september met Frank Westerman en Olaf Koens. Tijdens deze avonden vertellen de schrijvers over boeken, levens, keuzes en de wereld om ons heen. De schrijvers nemen het publiek mee achter de boeken en laten zien waar hun verhalen vandaan komen. De avonden van het Literair Café Gemert vinden plaats op donderdagavond van 8 tot 10 uur in Cultuurhuis De Eendracht in Gemert. De hulpdiensten zijn maandagmiddag rond 4:15 opgeroepen voor een ongeval aan de Dr. Timmerslaan in Beek en Donk. Daar wilde een 8-jarig meisje vanuit de Klaproosstraat de Dr. Timmerslaan infietsen en zag daarbij een auto over het hoofd. Ze werd door de auto aangetikt en kwam ten val. Ze is door ambulancepersoneel aan haar been behandeld en overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft een rapport opgemaakt van het incident. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Jos Thuis aan met het radionieuws op OSR 920. Na ruim een week rijden er sinds vanmorgen weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Het spoor was buiten gebruik na een brand in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht, waarbij zo'n 200 kabels beschadigd raakten. ProRail moest de kabels één voor één herstellen en uitgebreid testen voordat het treinverkeer kon worden hervat. Ook internationale treinen naar onder meer Londen, Brussel en Parijs ondervonden de afgelopen week hinder van de storing. Vandaag staat een 59-jarige man uit Altena terecht voor een verkrachting uit 1990 in Bodegraven. De doorbraak kwam dankzij een nieuw DNA-onderzoek en een match met een databank in Engeland. Ook vorige week werd een 64-jarige verdachte aangehouden in een verkrachtingszaak uit 2002 na DNA-verwantschapsonderzoek. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut kunnen moderne technieken uit oude sporen veel vaker bruikbare DNA-profielen halen. Politie en justitie verwachten de komende tijd meer doorbraken in jarenlang onopgeloste zedenzaken. Canada wil 12 nieuwe onderzeeërs laten bouwen door het Duitse bedrijf ThyssenKrupp Marine Systems. Met die aanschaf is een bedrag gemoeid van zo'n 10,5 miljard euro. Deze onderzeeërs vervangen de verouderde Canadese vloot en worden ook ingezet in het Noordpoolgebied. De aankoop past in de plannen van Canada om de defensieuitgaven de komende jaren fors te verhogen. Op de NAVO-top, vandaag en morgen in het Turkse Ankara, is meer investeren in defensie het belangrijkste thema. Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat grote erfenissen veel zwaarder belast mogen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau naar de erfbelasting. 2/3 van de ondervraagden vindt het huidige systeem van erfbelasting prima, maar ruim de helft wil meer belasting op grote nalatenschappen. Zo'n 12% wil erfbelasting helemaal schrappen. Volgens schattingen valt nu zo'n 3/4 van de schenkingen van ouders naar hun kinderen onder de vrijstellingsgrens. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De hulpdiensten zijn maandagavond rond 11:15 gealarmeerd voor mogelijk een persoon te water aan de Kluisstraat in Boekel. Ook de duikers van Brandweer Den Bosch en het oppervlakte-reddingsteam van Mil waren gealarmeerd. Ter plaatse bleek dat een persoon werd vermist. De politie dacht iets in het water te zien, waarop groot alarm werd gemaakt. De brandweer heeft de vijver uitgekampt, maar niets aangetroffen. De hulpdiensten zijn maandagmiddag rond 4:45 opgeroepen voor een ongeval aan de Dr. Timmerslaan in Beek en Donk. Daar wilde een 8-jarig meisje vanuit de Klaproosstraat de Dr. Timmerslaan infietsen en zag daarbij een auto over het hoofd. Ze werd door de auto aangetikt en kwam ten val. Ze is door ambulancepersoneel aan haar been behandeld en overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft een rapport opgemaakt van het incident. Wie een vraag heeft over zijn telefoon, tablet of laptop, kan in de bibliotheek in Gemert een paar handige thema's krijgen bij thee en telefoon. Je krijgt praktische hulp in kleine stappen over het overzetten van foto's op je laptop op dinsdag 14 en 21 juli. Je leert hoe je foto's van je telefoon op je laptop zet of hoe je foto's uit WhatsApp downloadt. Op dinsdag 28 juli en 4 augustus gaat het over de knooppuntenroute voor fietsen. Handig als je graag fietst en wilt weten hoe je een route opzoekt of gebruikt. De inloopuurtjes zijn van 2 tot 4 uur in Bibliotheek Gemert. Neem je telefoon, tablet of laptop mee. Gemert-Bakel en Valkenswaard moeten verantwoording afleggen bij het ministerie van Asiel en Migratie. Ze voldoen niet aan de wettelijke taak asielopvang. Van de Brink's eerdere pogingen faalden. Nu volgen gesprekken met wethouders over AZC-locaties en planning. De minister kan in het najaar zelf een vergunning voor een opvanglocatie verlenen. De gemeenten gaan van fase 2 naar fase 3 van de spreidingswet. 10 andere gemeenten staan ook onder toezicht. In totaal 107 gemeenten voldoen niet aan de opgave. De minister hoopt op medewerking. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920.

Zo is het dinsdagochtend geworden. Op Ouwe zijn 9-2-0 kon je luisteren naar Brother Beyond en The Harder I Try. Ik zeg van harte welkom. Dit is Klaar Wakker, het programma dat er elke dag is tussen 7 en 9 van maandag tot en met vrijdag. Dus ook vandaag uiteraard. Fijn dat je erbij bent. We hebben een kopje koffie bij de hand, een boterham gesmeerd. En we komen de ochtend wel weer door met de fijne muziek die hier klaar ligt. En de onderdelen die je elke dag hoort in het programma.

0: Passenger, het nummer van Alex Rowan, dat kwam hier voorbij. Het weer van 20 jaar geleden, we kijken er ook vandaag naar. Hoe was het op 7 juli 2006? Het was toen zonnig met wat hoge bewolking. De temperatuur steeg naar 23 graden. De minimumtemperatuur s'nachts was 14. De wind die kwam uit het noordwesten en in de avond bleef het heel helder.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Dijssen.

Zo heet het inderdaad, Vivo per Lei. Andrea Bocelli samen met Giorgia hier op jouw station, OSR 920. Dus morgens vroeg proberen wij een beetje op weg te helpen richting de rest van de dag. Met wat klanken op de voorgrond of op de achtergrond, net zoals je wilt, zoals je het volume instelt, mag je helemaal zelf weten. Hier is London Beat.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Na ruim een week rijden er sinds vanmorgen weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Vandaag staat een 59-jarige man uit Altena terecht voor een verkrachting uit 1990 in Bodegraven. Doorbraak kwam dankzij een nieuw DNA-onderzoek. Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat grote erfenissen veel zwaarder belast mogen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau naar de erfbelasting. Canada wil 12 nieuwe onderzeeërs laten bouwen door het Duitse bedrijf ThyssenKrupp. Met die aanschaf is een bedrag gemoeid van zo'n 10,5 miljard euro. Het weer, af en toe zon in het noorden, meer bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 graden in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

pijn waar van alles gebeurt. Het werd en het wordt nog steeds bezongen door Agda en de Munnik. Het archiefnieuws van juli dan 1976. De eerste vrouwelijke minister van Nederland wordt benoemd. En bij een aanval op een trein in de buurt van Utrecht raken in 1986 vijf mensen gewond. En het Rijksmuseum koopt een schilderij van Vermeer. Dat gebeurde in 2016. Het kostte 200 miljoen euro. Voor een schilderijtje dus. De sportvraag van vandaag. Welke Nederlandse wielrenner won in juli 1986 de gele trui in de Tour de France? Straks het antwoord.

Ik ben wel fan van dit nummer hoor. Stuck With You, Ariana Grande en Justin Bieber samen. Nou, ook een bijzonder duo bij elkaar gezocht natuurlijk. Gala daarvoor nog met Freed From Desire van al heel wat jaartjes terug. Maar het zit toch steeds wel in ons geheugen gegrift. Dat dan weer wel. Hozen 920, ach ja, we kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Dan luister je naar. We hebben de muziek van toen, die van nu. Alles wat er tussenin zit. Alle bekende, maar ook de wat minder bekende. En we hebben ook de muziek van Guns N' Roses. And patience.

Tot als zelf van hier op jouw station, waar we langzaam richting 8 uur gaan. Het nieuws en de regiobreak zijn dus onderweg. De nieuwsmakers zitten er alweer klaar voor. Ja, vooral de lezer in dit geval. De nieuwsmaker heeft zijn werk al gedaan natuurlijk. Maar goed, zover is het nog niet helemaal. We hebben nog even gekeken in de stapel en in ons archief. En dan kwamen we tegen Rihanna en

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Jos Thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. Het leven in Nederland was in juni gemiddeld 2,9% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee is de inflatie gedaald ten opzichte van mei, toen die nog 3,5% bedroeg. Volgens het CBS kwam dat vooral doordat de prijzen van motorbrandstoffen minder hard stegen dan eerder dit jaar. Ook de prijsontwikkeling van hotels en vakantiehuizen drukte de inflatie. De daling hangt samen met lagere olie- en gasprijzen na het voorlopig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran en de heropening van de Straat van Hormuz. Moskou zegt afgelopen nacht doelwit te zijn geweest van een grootschalige Oekraïense droneaanval. Volgens de burgemeester werden meer dan 430 drones afgevuurd, waarvan het merendeel door de Russische luchtverdediging zou zijn onderschept. Bij de nadering van de hoofdstad Moskou zouden nog eens 36 drones zijn vernietigd. De Russische claims zijn niet onafhankelijk te verifiëren. Er zijn geen meldingen van slachtoffers of schade in Moskou. De aanval volgt op zware Russische luchtaanvallen rond Kiev, waarbij eerder deze week 28 mensen om het leven kwamen. Na ruim een week rijden er sinds vanmorgen weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Het spoor was buiten gebruik na een brand in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht, waarbij zo'n 200 kabels beschadigd raakten. ProRail moest de kabels één voor één herstellen en uitgebreid testen voordat het treinverkeer kon worden hervat. Ook internationale treinen naar onder meer Londen, Brussel en Parijs ondervonden de afgelopen week hinder van de storing. Vandaag staat een 59-jarige man uit Altena terecht voor een verkrachting uit 1990 in Bodegraven. De doorbraak kwam dankzij nieuw DNA-onderzoek en een match met een databank in Engeland. Ook vorige week werd een 64-jarige verdachte aangehouden in een verkrachtingszaak uit 2002 na DNA-verwantschapsonderzoek. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut kunnen moderne technieken uit oude sporen veel vaker bruikbare DNA-profielen halen. Politie en justitie verwachten de komende tijd meer doorbraken in jarenlang onopgeloste zedenzaken. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Carnavalsvereniging Teugelders van Gansedonk viert zaterdag 11 juli het feest van het jaar, Splash. Het is tevens de afsluiting van het 66-jarig jubileum van de carnavalsvereniging. Het evenement is helemaal klaar voor de toekomst en steekt het legendarische feest in een gloednieuw jasje. Klein van opzet, maar groots in energie en enthousiasme. De podiumwagen staat direct aan het water. En de band Bad Fuse blaast het dak af van de tent met rocksongs, tijdloze klassiekers en bekende meezingers. De tent staat aan de Dijkstraat in Beek en Donk. En het feest begint om 7 uur. Gemert-Bakel en Valkenswaard moeten verantwoording afleggen bij het ministerie van Asiel en Migratie. Ze voldoen niet aan de wettelijke taak asielopvang. Van der Brink's eerdere pogingen faalden. Nu volgen gesprekken met wethouders over AZC-locaties en planning. De minister kan in het najaar zelf een vergunning voor een opvanglocatie verlenen. De gemeenten gaan van fase 2 naar fase 3 van de spreidingswet. 10 andere gemeenten staan ook onder toezicht. In totaal 107 gemeenten voldoen niet aan de opgave. De minister hoopt op medewerking. Theatergroep Maria Hout staat deze maand enkele keren op de planken in het openluchttheater met de familievoorstelling De Gelaarste Kat. Het stuk gaat over Hans, een simpele molenaarszoon. Wanneer de machtigste man van de wereld, Mr. Great, het land probeert over te nemen, moet er iets gebeuren. Hans heeft een ontzettend slimme kat die veel listen bedenkt om Hans net zo machtig te maken als Mr. Great. Hoe dat afloopt is te zien in de voorstelling op zaterdagavond 11 juli om 7 uur en donderdag 23 en 30 juli om 2:30. Kaartverkoop aan de kassa of kijk op de site. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak.
4: Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Klaar wakker.

0: Seasons in the Sun en Terry Jax. En ja, niet voor het eerst, maar het antwoord op de sportvraag ben ik volgens mij nog vergeten van daarstraks. Hè? De Nederlandse wielrenner die in juli 1986 de gele trui won in de Tour de France. Nou, dat was Joop Zoetemelk. Kan bijna niet missen. 2-1 zijn we aan toegekomen alweer. Christa Burke vandaag daarin. Sail Away en The Lady in Red ga je horen.
1: 1 artiest, 2 nummers. Dit is 2 van 1. 2 van 1.

Blijft mooi, hè? The Lady in Red. Met Lady misschien zelf ook wel, maar vooral het nummer in dit geval. Kwesten Burg was dat. Sailing Away hoorde je ook nog in 2 van 1. We gaan straks op zoek naar degene die daar morgen weer in mag zitten in dit item. Hulwassen 920, Klaarbakker, laatste kopje koffie en Imagine Dragons.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Na ruim een week rijden er sinds vanmorgen weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Vandaag staat een 59-jarige man uit Altena terecht voor een verkrachting uit 1990 in Bodegraven. Doorbraak kwam dankzij een nieuw DNA-onderzoek. Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat grote erfenissen veel zwaarder belast mogen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau naar de erfbelasting. Canada wil 12 nieuwe onderzeeërs laten bouwen door het Duitse bedrijf ThyssenKrupp. Met die aanschaf is een bedrag gemoeid van zo'n 10,5 miljard euro. Het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 graden in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Ken je ze nog? Kid Creole met zijn coconuts. Stool Pigeon, dit keer André Hazes. Nou ja, die hoef ik niet te introduceren met zijn bloed, zweet en tranen uiteraard.
1: Top 1000.
0: Daar vonden we dit jaar een nummer uit 1972. Het heet Une Belle Historie en het komt van Michel Fugain. Fugain schreef het nummer samen met zijn vaste tekstschrijver Pierre Delanoë. Het nummer werd opgenomen in een studio in Parijs. Fugain zingt over een ontmoeting die niets wordt. Het verscheen op zijn album, hoe kan het ook anders, Fugain.

Onlangs had ik het met iemand over muziek en die zei van ja, de Beatles die heb ik ook altijd goed gevonden, maar ja, toch echt niet elk nummer. Dat geldt natuurlijk wel voor alle artiesten dat je niet elk nummer mooi kunt vinden, maar nou, dit was in elk geval eentje die past in het rijtje aan de goede kant, zeg maar. De positieve. Ticket to Ride en de Beatles. Nou, deze hoort daar natuurlijk ook bij. Chiquitita, Abba. Chiquitita.

It's My Life met Dr. Album. En daarmee gaan we langzaam richting het einde van Klaarwakker voor vandaag. Ook voor deze keer dankjewel voor het luisteren. Ik wens je een mooie dag en veel plezier met alle andere programma's.

0: Destijds een van de laatste die ze maakt, althans in een 1.0 periode. Doe maar, en één nacht alleen. Daarvoor Henk de Knife en de Jets. De man die een zes-snarige basgitaar had. En dat was vrij vreemd, ja. Maar goed, hij kon er goed mee overweg en hij maakte leuke plaatjes. Onder andere deze, de Guitar King. Goedemorgen, van harte welkom. Het is dinsdag 7-7-2026. Tot om 12 uur zit Muziekfabriek en je bent van harte welkom. Belgen die doen de Trumpdans en dagen de VS uit naar winst. En Franse rechter beslist over politieke toekomst Marie Le Pen. De opvolger staat al klaar. Tot om 12 uur Muziekfabriek. De platen zijn verhaal komt eraan. Leuke berichten, de verjaardagskalender. Ach, het komt allemaal voorbij.
1: Ben van Rio.

Het is stil rondom deze man. Eigenlijk wel jammer, want dan maakt het nog best leuke platen. James Morrison and Nothing Ever Hurts Like You, Crystal Waters and Gypsy Woman, OSR 920. Elton John and Your Song.

0: Maar als dit niet toepasselijk is... Ambassa en Sunshine at Lips and the Boy from New York City. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. Het blijft droog. En het wordt 24 tot 27 graden. Er waait een matige wind uit het westen tot noordwesten. En vanavond en vannacht blijft het droog. Minima komen uit rond de 16 graden. Morgen start met veel bewolking. In de loop van de dag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt morgenmiddag ongeveer 25 graden bij een matige noordwestenwind. Vanaf donderdag wordt het zonnig zomerweer met maxima tussen de 27 en 31 graden. 'S Nachts koelt het af naar een graad of 17.
1: OSR 920.
2: Precies wat je nodig hebt.

Gisteren was het 5 jaar geleden dat Peter R. de Vries vermoord werd. En dit was een van zijn favorieten. Purple Harem en A Wider Shade of Pale. Tony Basil en Oh, Mickey Josephine en Paul Da Vinci. En Your Baby Ain't Your Baby Anymore. Ah, dit is gezellig. Vicky Leandros. Mag wel een keertje, hè? Bij deze dan.

blijf. Beleef de hits. OSR 920. In de muziekfabriek worden ze gemaakt. Alle hits uit de jaren 60, 70 en 80. Met Ben van Liel.

Nog steeds hebben we een nieuw album uitgebracht. En dit was allemaal uit een beginperiode. Rolling Stones en Get Off of My Cloud. Bon Jovi and It's My Life. Zo denk ik het nieuws van 10 uur. Daarna nog 2 uur lang muziekfabriek. Frank Stallone, Far From Over.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Jos Thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. Uit cijfers van het hypotheekdatanetwerk, geanalyseerd door Van Brugge Adviesgroep, zetten steeds meer starters hun hypotheekrente 10 jaar vast. Inmiddels kiest 76% van de starters voor die rentevaste periode. 5 jaar geleden was dat nog een minderheid. Tegelijk is de hypotheekrente de afgelopen week bij veel geldverstrekkers licht gedaald. Voor een hypotheek met nationale hypotheekgarantie ligt de gemiddelde rente voor 10 jaar vast nu rond de 3,9%. Volgens hypotheekadviseurs kiezen starters vooral voor lagere maandlasten. Shell verwacht opnieuw sterke handelsresultaten over het tweede kwartaal. Volgens het bedrijf zorgde de onrust op de olie- en gasmarkt, veroorzaakt door de oorlog tussen Iran en Israël eerder dit jaar, voor hoge opbrengsten uit de handel in olie en gas. Tegelijkertijd daalde de gasproductie flink. Dat komt door schade aan een groot gascomplex van Shell in Qatar, dat in maart werd getroffen bij een Iraanse aanval. De definitieve kwartaalcijfers verschijnen later deze maand. Zwaar noodweer heeft in het midden en westen van China aan zeker 10 mensen het leven gekost. Tientallen anderen worden vermist. In de provincie Hubei richten 2 tornado's grote schade aan, met windstoten tot bijna 150 km per uur. In de provincie Gansu worden nog 16 mensen vermist na een aardverschuiving. Ook een tyfoon heeft in het zuiden van China slachtoffers geëist. De Britse zangeres Lauren Bennett is overleden. Dat heeft haar voormalige meidengroep GRL bekendgemaakt. Bennett overleed volgens Amerikaanse media al eind mei in Engeland, maar haar overlijden is nu pas naar buiten gebracht. Over de doodsoorzaak is niets bekend. Bennett verwierf bekendheid door haar bijdrage aan de hit Party Rock Anthem van LMFAO, een van de grootste pophits van het afgelopen decennium. Later maakte ze deel uit van GRL, dat in Nederland succes had met de hit Ugly Heart. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De hulpdiensten zijn maandagavond rond 11:15 gealarmeerd voor mogelijk een persoon te water aan de Kluisstraat in Boekel. Ook de duikers van Brandweer Den Bosch en het oppervlaktereddingsteam van Mil waren gealarmeerd. Ter plaatse bleek dat een persoon werd vermist. De politie dacht iets in het water te zien, waarop groot alarm werd gemaakt. De brandweer heeft de vijver uitgekampt, maar niets aangetroffen. Wie een vraag heeft over zijn telefoon, tablet of laptop, kan in de bibliotheek in Gemert een paar handige thema's krijgen bij thee en telefoon. Je krijgt praktische hulp in kleine stappen over het overzetten van foto's op je laptop op dinsdag 14 en 21 juli. Je leert hoe je foto's van je telefoon op je laptop zet of hoe je foto's uit WhatsApp downloadt. Op dinsdag 28 juli en 4 augustus gaat het over de knooppuntenroute voor fietsen. Handig als je graag fietst en wilt weten hoe je een route opzoekt of gebruikt. De inloopuurtjes zijn van 2 tot 4 uur in Bibliotheek Gemert. Neem je telefoon, tablet of laptop mee. Theatergroep Maria Hout staat deze maand enkele keren op de planken in het openluchttheater met de familievoorstelling De Gelaarste Kat. Het stuk gaat over Hans, een simpele molenaarszoon. Wanneer de machtigste man van de wereld, Mr. Great, het land probeert over te nemen, moet er iets gebeuren. Hans heeft een ontzettend slimme kat die veel listen bedenkt om Hans net zo machtig te maken als Mr. Great. Hoe dat afloopt is te zien in de voorstelling op zaterdagavond 11 juli om 7 uur en donderdag 23 en 30 juli om 14:30. Kaartverkoop aan de kassa of kijk op de site. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
5: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Muziekfabriek.
5: Ben van Riel.

0: Dames aan het maken is in de Sun Studios in Memphis. Ilse de Lange, Not So Tough.
1: Ben van Rio.
0: Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. Het blijft droog. Het wordt 24 tot 27 graden. Hey, hallo. Van harte welkom. Dit is OSR 920 Muziekfabriek. Met nu Motown, Four Tops. I can help myself.

0: De man heeft veel leuke platen gemaakt. Ah, als je daar doorheen kijkt door de lijst, dan zie je veel moois voorbij komen. Tom Petty en de Heartbreakers en The Face in the Crowd. Het is tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Beloof dat je niet boos op hem wordt, pa, zegt ze voorzichtig. Ze haalt nog eens diep adem en aarzelt even. Ze weet zeker dat haar vader het niet leuk gaat vinden wat ze hem gaat vertellen, maar er zit niks anders op. Hij ziet zijn dochter eigenlijk nog steeds als die kleine meid die hij moet beschermen tegen de buitenwereld. Maar ja, kleine meisjes worden groot. Ook al gaat dat bij de een wat sneller dan bij de ander. Toen ze een paar maanden geleden voor het eerst met een jongen thuis kwam, was haar vader daar absoluut niet blij mee. Hij had haar zelfs nog gewaarschuwd. Maar ja, welk tienermeisje luistert er nou naar de adviezen van haar vader? En nu heeft ze zich met die jongen in de nesten gewerkt. Het gebeurde zomaar, zonder dat ze erbij nadachten. Ineens was ze, vloep, zwanger. Het kindje dat je gaat krijgen wordt ons kindje, had haar vriend onmiddellijk beloofd. Hij vroeg haar zelfs ten huwelijk, zodat ze na de geboorte een echt gezinnetje zouden kunnen zijn. En ze zag er als een berg tegenop, maar tegelijkertijd vertrouwde ze erop dat het uiteindelijk allemaal wel mee zou vallen met zo'n kleine erbij. Haar vriendinnen vonden het maar niets. Dup die gozer, joh, je bent nog veel te jong om nu al te trouwen en een gezin te beginnen, had ze gezegd. Het had haar onzeker gemaakt. En nu staat ze voor het moeilijkste moment uit haar leven. Ze moet haar vader alles vertellen. Over de jongen met wie ze wil gaan trouwen. En over de baby die ze krijgt en die ze per se zelf wil opvoeden. Ze zucht nog eens een keer en kijkt haar vader diep in zijn ogen. Zo zelfverzekerd mogelijk, zegt ze. Pa, ik moet je iets belangrijks vertellen. En begin alsjeblieft niet meteen met het afsteken van een van die preken van je.

0: Begin van de jaren 80. Groot hit. Greg Kine Band en Jeopardy. Ruth McKenney en de Benny Bright Orchestra uit België. En Rocking in the Street. Tijd voor The Move. And Flowers in the Rain.
1: Welcome.

een beetje in die obscure disco's van de jaren 70 werd het veel gedraaid. Esther Phillips en What a Difference a Day Make, Adamski en Killer. Tot het nieuws, een zomerhit uit de jaren 80. P-Line en Happy Children.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op OSR 920. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere explosies gemeld bij het hotel waar de Franse president Emmanuel Macron zou verblijven. Volgens ooggetuigen steeg er rook op uit het gebouw. Er zouden twee ontploffingen zijn geweest. Macron was op dat moment niet in het hotel, maar onderweg naar een ontmoeting met de Syrische president. Over slachtoffers of de oorzaak van de explosies is nog niets bekend. Macron is de eerste leider van een EU-land die Syrië bezoekt, sinds de machtswisseling na de val van het regime van Assad eind 2024. De Haagse zanger, cabaretier en schrijver Harry Jekkers krijgt een miniatuurstandbeeld in Madurodam. De onthulling is zaterdag, na zijn voorlaatste optreden in de Koninklijke Schouwburg. Het beeld krijgt een vaste plek op het Harry Jekkersplein voor de miniatuur van de Schouwburg. Zondag neemt de 75-jarige Jekkers definitief afscheid van het theater. Hij werd landelijk bekend met de hit O.O. Den Haag en als voorman van Klein Orkest, dat onder meer succes had met het nummer Over de Muur. De Franse Voetbalbond stapt naar de rechter na racistische uitlatingen over aanvoerder Kylian Mbappé. Een Paraguayaanse senator noemde de spits na de WK-wedstrijd tegen Paraguay onder meer een gekoloniseerde Kameroener en gebruikte meerdere beledigende termen. De Franse Bond noemt de uitspraken crimineel en krijgt daarbij steun van de FIFA en de Franse president Macron. Ook de regering van Paraguay heeft afstand genomen van de uitspraken. Italië moet €60.000 schadevergoeding betalen aan een vrouw die volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens onvoldoende werd beschermd tegen huiselijk en seksueel geweld. De vrouw deed in 2021 aangifte tegen haar partner wegens aanranding en bedreiging met een mes. De aanklager stelde dat het normaal is dat een man de wensen van zijn partner soms negeert. Het Hof oordeelt dat de vrouw daardoor twee keer slachtoffer is geworden van het geweld en van het falen van de Italiaanse justitie. Nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Carnavalsvereniging Teugelders van Gansendonk viert zaterdag 11 juli het feest van het jaar Splash. Het is tevens de afsluiting van het 66-jarig jubileum van de carnavalsvereniging. Het evenement is helemaal klaar voor de toekomst en steekt het legendarische feest in een gloednieuw jasje. Klein van opzet, maar groots in energie en enthousiasme. De podiumwagen staat direct aan het water en de coverband Out of Order blaast het dak eraf. Deze band vervangt de eerder aangekondigde band Bad Fuse. De tent staat aan de Dijkstraat in Beek en Donk en het feest begint om 7 uur. Bibliotheek De Lage Beemde gaat in samenwerking met Stichting Openluchttheater Mariahout in de vakantie voorlezen in het Openluchttheater. Midden in de natuur zingen de vogeltjes de kinderen toe die wegdromen bij de verhaaltjes. Verhalenvertellers en theaterspelers lezen voor op maandagavonden van 6:30 tot 7 uur. Kinderen van 3 tot 7 jaar zijn van harte welkom samen met hun ouders of grootouders. Ze kunnen in pyjama komen en hun knuffel meebrengen. De eerste avond is op maandag 20 juli. Dan wordt er voorgelezen uit het boek Een huis voor Harry van Leo Timmers. Reserveren kan bij bibliotheek-lagebeemde.nl. Bij Harmonie Sint Cecilia in Lieshout staat zaterdag 15 augustus de fietsenbeurs weer op de agenda, waarop tweedehands fietsen verkocht kunnen worden. De fietsen worden door verkopers verkocht voor een afgesproken prijs. 15% van de prijs gaat naar de muziekvereniging. Ook kinderfietsen zijn uiteraard meer dan welkom. Kinderen groeien snel en een nieuwe fiets is misschien wat prijzig om aan te schaffen. Fiets inleveren kan tussen 9 en half 11 bij Kindcentrum De Sprankel. De verkoop loopt die dag van half 11 tot 1 uur. Na afloop van de beurs kan de opbrengst worden opgehaald.
4: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppilrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
5: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
1: OSR 920.
6: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
7: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: My guy. Je hoort het meteen als het uit de Motown stal komt. Barry Wells en My Guy.
1: Ben van Rio.
0: Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. Het blijft droog en het wordt 24 tot 27 graden. Einde van de week boven de 30 graden. Het wordt de zomer in Nederland. Yes!

Animals in the House of the Rising Sun, Gloria Estefan en Can't Stay Away From You. OSR 9207 juli. En dan 2005, tijdens de ochtendspits in Londen, worden 4 bomaanslagen gepleegd op het openbaar vervoer. 56 mensen worden gedood en honderden raken gewond. En vandaag in 2009 is de begrafenis van Michael Jackson.

In de tijd dat ze de synthesizer uitgevonden hadden en dat duidelijk lieten merken. Emerson, Lake & Palmer en Lucky Man. Nova Star uit België en Because. Zo direct na het nieuws. Leo van der Boom met zijn broodjeszaak. Vanmiddag ook nog Jorik Krijnen. Samen met Martin Huibers in OSR in de middag. Maak er nog een leuke dag. Leuke avond van. Spreek je morgen weer voor een verse aflevering. De laatste van mij. Dusty Springfield.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om en door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je het nog nooit hebt gezien.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Het Europees Parlement luidt de noodklok en vindt dat er actie ondernomen moet worden om de auto-industrie in Europa te redden. In de branche zijn ondertussen al honderdduizenden banen verdwenen of dreigen te verdwijnen. Dit komt volgens het parlement onder andere door de verkoop van goedkope Chinese auto's in Europa. Maar ook de regelgeving zet de auto-industrie op achterstand. De rechterflank wil geen verbod op verbrandingsmotoren en links is juist van mening dat de omslag naar elektrische auto's versneld moet worden. De 25-jarige man die vorig jaar augustus met rode verf het Nationaal Monument op de Dam bekladde, wordt niet verder gestraft. Volgens de rechter is hij wel schuldig aan opzettelijke beschadiging, maar niet aan vernieling. De man kon vorig jaar snel worden opgepakt en bekende zijn daad. De kosten om het monument schoon te maken bedroegen €900 en die heeft hij aan de gemeente Amsterdam betaald. In het havengebied van Rotterdam is bij een steekpartij een vrouw ernstig gewond geraakt. Volgens de politie werd het slachtoffer iets na 8:30 bij een bedrijventerrein neergestoken. Hulpdiensten rukten massaal uit, waaronder een traumahelikopter. De politie meldt dat er iemand is opgepakt. Onbekend is wat er aan het steekincident vooraf ging en of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere explosies gemeld bij het hotel waar de Franse president Macron zou verblijven. Volgens ooggetuigen stegen er rook op uit het gebouw. Er zouden 2 ontploffingen zijn geweest. Macron was op dat moment niet in het hotel, maar onderweg naar een ontmoeting met de Syrische president. Volgens het kantoor van Macron heeft de Franse president de ontploffingen zelf niet gehoord. Over slachtoffers of de oorzaak van de explosies is nog niets bekend. Macron is de eerste leider van een EU-land die Syrië bezoekt sinds de machtswisseling na de val van het regime van Assad eind 2024. Het weer: in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Carnavalsvereniging Teugelders van Gansendonk viert zaterdag 11 juli het feest van het jaar Splash. Het is tevens de afsluiting van het 66-jarig jubileum van de carnavalsvereniging. Het evenement is helemaal klaar voor de toekomst en steekt het legendarische feest in een gloednieuw jasje. Klein van opzet, maar groots in energie en enthousiasme. De podiumwagen staat direct aan het water en de coverband Out of Order blaast het dak eraf. Deze band vervangt de eerder aangekondigde band Bad Fuse. De tent staat aan de Dijkstraat in Beek en Donk en het feest begint om 7 uur. Bij Harmonie Sint Cecilia in Lieshout staat zaterdag 15 augustus de fietsenbeurs weer op de agenda, waarop tweedehands fietsen verkocht kunnen worden. De fietsen worden door verkopers verkocht voor een afgesproken prijs. 15% van de prijs gaat naar de muziekvereniging. Ook kinderfietsen zijn uiteraard meer dan welkom. Kinderen groeien snel en een nieuwe fiets is misschien wat prijzig om aan te schaffen. Fiets inleveren kan tussen 9 en 10:30 bij kindcentrum De Sprankel. De verkoop loopt die dag van 10:30 tot 1 uur. Na afloop van de beurs kan de opbrengst worden opgehaald. Wie een vraag heeft over zijn telefoon, tablet of laptop, kan in de bibliotheek in Gemert een paar handige thema's krijgen bij thee en telefoon. Je krijgt praktische hulp in kleine stappen over het overzetten van foto's op je laptop op dinsdag 14 en 21 juli. Je leert hoe je foto's van je telefoon op je laptop zet of hoe je foto's uit WhatsApp downloadt. Op dinsdag 28 juli en 4 augustus gaat het over de knooppuntenroute voor fietsen. Handig als je graag fietst en wilt weten hoe je een route opzoekt of gebruikt. De inloopuurtjes zijn van 2 tot 4 uur in Bibliotheek Gemert. Neem je telefoon, tablet of laptop mee. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppilrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
5: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Broodje OSR.
2: Leo van den

swingende start van Broodje OSR op deze dinsdagmiddag. Een heerlijke disco-klassieker. Patrick Hernandez zet de jaren 70 en Born to be Alive. Tot 2 uur is dit, dus muziek tijdens de lunch. Met zojuist 3 uur lang de arbeidsvitamine van OSR 920. Gepresenteerd door Ben van Rielen. Is er morgen weer. En dit is Afrika Mambata, bijgestaan door UB40.

Het mag duidelijk zijn hoe de plaat heet. Don't Turn Me Loose, inderdaad. Je hoorde de muziek van Vaderlands Bodem, Greenfield en Cook. Daarvoor Alex Warren, de plaat die zo lang nummer 1 stond dit jaar. Fever Dream, en die plaat staat nog steeds in onze Nederlandse hitlijst van dit moment. Verder met de zangeres, dit is Whitney Houston en I'm Every Woman.

uit de jaren 80 afkomstig. Je hoorde de stem van Holly Johnson, de man van Frankie Goes to Hollywood en Two Tribes Go to War. Zometeen hoofdpunten uit het radio nieuws erbij. Ook de weerswaking daarvoor nog muziek van Wayne.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Het Europees Parlement luidt een noodklok en vindt dat er actie ondernomen moet worden om de auto-industrie in Europa te redden. De 25-jarige man die vorig jaar augustus met rode verf het Nationaal Monument op de Dam bekladde, wordt niet verder gestraft. Volgens de rechter is hij wel schuldig aan opzettelijke beschadiging, maar niet aan vernieling. In het havengebied van Rotterdam is bij een steekpartij een vrouw ernstig gewond geraakt. Volgens de politie werd het slachtoffer iets na 8:30 bij een bedrijventerrein neergestoken. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere explosies gemeld bij het hotel waar de Franse president Macron zou verblijven. Macron was op dat moment niet in het hotel, maar onderweg naar een ontmoeting met de Syrische president. Het weer: in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920. Broodje OSR.

Hij was de vriend van Albert West. Je hoorde Albert Hammond en de Free Electric Band. Muziek uit de jaren 70. Zometeen muziek van Simply Red. Daarvoor die Everlasting Love. De plaat die we kennen van die Love Affair. Want dit is een hele prachtige uitvoering. Gezongen door Jamie Cullum.

We kennen natuurlijk allemaal die hit uit 1982, vertolkt destijds door Tired Fit. Maar dit was een van de eerste opnames, en wel uit 1961. The Lion Sleeps Tonight. De uitvoerende artiesten, de Tokens. Tijd voor een Franstalige plaat op deze dinsdagmiddag. Die hit van Omi.

een diversiteit aan muziek hier bij ons in 920. Want we gingen van een Franstalige hit van Omi Chili naar een Duitsstalige plaat van Falco Genie. En dan zojuist John Anderson, de hoge stem die we kennen van de formatie Yes. En zijn soloplaat Surrender. Zometeen gaan we luisteren naar het nieuws en het nieuws uit uw regio. Het is die van 1 uur en dit uur de laatste. Muziek uit de jaren 90. Een zomerhit. Nou, niet zomaar eentje. Een hele grote van Los Del Rio. Dit is de Macarena. Tot zo.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! OSR.
2: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 1 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De VVD zal vandaag een voorstel indienen voor een landelijk verbod op religieuze uitingen van boa's. Denk daarbij aan hoofddoekjes, kruisjes of keppeltjes. Een meerderheid in de Kamer is al geruime tijd voor het verbod, maar tot nu toe kwam het er niet van. De VVD vindt dat bij een uniform geen religieuze uitingen horen. In sommige gemeenten wordt het wel toegestaan, maar de VVD wil daarvan af en dit landelijk vastleggen in een wet. De brandweer op Texel meldt dat er een flinke natuurbrand op Texel woedt. Er is extra hulp ingeroepen en brandweerlieden vanaf het vasteland zijn onderweg om te helpen het vuur in Den Burg te bestrijden. Er is veel rookontwikkeling en de rook trekt het bos in de richting van Den Burg in. De politie heeft ter plaatse maatregelen getroffen en de natte vlakweg richting het strand is op dit moment afgesloten. Het Indonesische Bali gaat strenger optreden tegen buitenlandse influencers en contentmakers die op een toeristenvisum reizen. Wie op het eiland online video's maakt of berichten plaatst en daar geld voor krijgt, kan de visa-regels overtreden. Een toeristenvisum is bedoeld voor vakantie en niet voor werk. De autoriteiten gaan controleren en sociale media wordt nauwlettend in de gaten gehouden. De immigratiedienst van Bali wil de toeristische sector van het eiland beschermen. Wie de regels overtreedt, loopt kans op boetes, uitzetting en zelfs een blijvend verbod om weer naar Indonesië te komen. De 39-jarige vrouwelijke verdachte van de bomaanslag in Monaco van vorige week is bij de Oekraïense hoofdstad Kiev dood aangetroffen. Het lichaam van Anastasia Beresovska zou gisteravond laat gevonden zijn. De aanslag in Monaco was vermoedelijk gericht tegen een Oekraïense miljardair. Hij en twee familieleden raakten zwaar gewond. De verdachte was een week voortvluchtig en via Interpol liep een opsporingsverzoek. Oekraïense media melden dat twee verdachten zijn opgepakt die met de dood van de vrouw in verband worden gebracht. Het weer: in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De hulpdiensten zijn maandagavond rond 10:45 gealarmeerd voor mogelijk een persoon te water aan de Kluisstraat in Boekel. Ook de duikers van Brandweer Den Bosch en het oppervlaktereddingsteam van Mil waren gealarmeerd. Ter plaatse bleek dat een persoon werd vermist. De politie dacht iets in het water te zien, waarop groot alarm werd gemaakt. De brandweer heeft de vijver uitgekampt, maar niets aangetroffen. Carnavalsvereniging Teugelders van Gansendonk viert zaterdag 11 juli het feest van het jaar, Splash. Het is tevens de afsluiting van het 66-jarig jubileum van de carnavalsvereniging. Het evenement is helemaal klaar voor de toekomst en steekt het legendarische feest in een gloednieuw jasje. Klein van opzet, maar groots in energie en enthousiasme. De podiumwagen staat direct aan het water en de coverband Out of Order blaast het dak eraf. Deze band vervangt de eerder aangekondigde band Bad Fuse. De tent staat aan de Dijkstraat in Beek en Donk en het feest begint om 7 uur. Het Literair Café Gemert start een nieuw seizoen met schrijvers die iets te vertellen hebben. Op het programma staan onder andere Adriaan van Dis, Auke Hulst, Kees van Beinem, Anja Niewiera en Judith Fanto. Het seizoen opent op donderdag 17 september met Frank Westerman en Olaf Koens. Tijdens deze avonden vertellen de schrijvers over boeken, levens, keuzes en de wereld om ons heen. De schrijvers nemen het publiek mee achter de boeken en laten zien waar hun verhalen vandaan komen. De avonden van het Literair Café Gemert vinden plaats op donderdagavond van 8 tot 10 uur in Cultuurhuis De Eendracht in Gemert. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
5: Welkom. Dit is een nieuw uur.
1: OSR 920. Broodje OSR.
5: Leo van den Boom.

Muziek uit het begin jaren 80, de band Rolls Royce. Je hoorde Best Love en ze hebben toch al een aardige lijst van hits in Nederland. Wat dacht je van Car Wash? Wishing on a Star, Love Don't Live Here Anymore, Is It Love You're After en de RR Express, niet te vergeten. Voor de volgende plaat gaan we naar Spanje. Dit is Enrique Iglesias. Een hele goede middag.

0: heerlijke trompetten uit uw luidsprekers. Willie William en Trompetta, zo heette het nummer. Graham Nash daarvoor in Chicago. En voor de volgende plaat gaan we ver terug in de tijd met een Nederlandstalige hit. Het is die van Arma.
1: Wil je blijven? Oké. Het heeft toch geen enkele zin. Als je me maar niet ziet als het jochie met de rozen. Want dan stort je hele droomwereld in.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

Nou, kom dan gerust weer. En anders, dan donder je maar op. Want het is echt niet

Hij was al populair met de formatie Wham, maar daarna werd het alleen maar meer. George Michael, groot hit in Nederland, Careless Whisper. Zometeen de hoofdpunten uit het raam, en is erbij ook de weerswakking daarvan, ook een duet van Amy Winehouse en Mark Ronson.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De VVD zal vandaag een voorstel indienen voor een landelijk verbod op religieuze uitingen van boa's. Denk daarbij aan hoofddoekjes, kruisjes of keppeltjes. De brandweer op Texel meldt dat er een flinke natuurbrand op Texel woedt. Er is extra hulp ingeroepen en brandweerlieden vanaf het vasteland zijn onderweg om te helpen het vuur in Den Burg te bestrijden. Het Indonesische Bali gaat strenger optreden tegen buitenlandse influencers en contentmakers die op een toeristenvisum reizen. De 39-jarige vrouwelijke verdachte van de bomaanslag in Monaco van vorige week is bij de Oekraïense hoofdstad Kiev dood aangetroffen. Het weer: in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Something Happens. En Parachute inderdaad. Zometeen muziek van Caro Emerald. Tegenwoordig onder een andere naam te boeken, de Jordan, maar succes blijft. That Man. Dat is onderweg daarvoor. Het rustpunt van Brojo's er op deze dinsmiddag. Die komt van de Hollies.

Shakira en Burna Boy, de nummer 1 van Nederland. Titelsong van de WK Voetbal 2026, Die Die. En bye bye, zeg ik dan, want de laatste plaat gaan we aankondigen voor deze dinsdagmiddag. Zo meteen na het nieuws verder met OSR in de middag. Ik wens je nog een fijne dag en graag tot morgen. What is it blue?

0: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om en door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Het nieuwe grenscontrolesysteem Entry-Exit System werkt nog niet overal even goed, dat meldt de Europese Commissie. Het gaat dan vooral om drukke luchthavens, daar lopen de wachtrijen door het EES-systeem flink op. 20 grensovergangen hebben met serieuze problemen te maken. Brussel wil niet zeggen om welke het gaat. Ryanair meldt dat luchthavens in Italië, Polen, Spanje en Parijs door het systeem met vertraging te kampen hebben. Maar ook op Schiphol en de Belgische luchthaven Zaventem zijn problemen door het systeem gemeld. NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte roept de defensieindustrie op om meer risico te nemen. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat de lidstaten bereid zijn om meer geld in defensie te investeren, maar dat kan alleen maar als de industrie opschaalt. De lidstaten blijven volgens hem meer geld in defensie uitgeven. Rutte noemt dat geen afwijking, maar een trend. De NAVO-landen laten voor het eerst gezamenlijk weten waar ze op militair gebied behoefte aan hebben. De VVD zal vandaag een voorstel indienen voor een landelijk verbod op religieuze uitingen van boa's. Denk daarbij aan hoofddoekjes, kruisjes of keppeltjes. Een meerderheid in de Kamer is al geruime tijd voor het verbod, maar tot nu toe kwam het er niet van. De VVD vindt dat bij een uniform geen religieuze uitingen horen. In sommige gemeenten wordt het wel toegestaan, maar de VVD wil daarvan af en dit landelijk vastleggen in een wet. Tsjechië mag de Duitse rechtsextremist Marla Svenja Libisch aan Duitsland overleveren. Dat heeft de rechter in Tsjechië na juridisch getouwtrek besloten. De bezwaren van Svenja Libisch werden door het Hof verworpen. Libisch is transvrouw en vreest voor haar leven als ze in een mannengevangenis terechtkomt. Libisch werd in 2023 in Duitsland tot 1,5 jaar gevangenis veroordeeld voor verschillende strafbare feiten, waaronder het aanzetten tot haat. Svenja heette toen nog Sven. Het weer: in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De hulpdiensten zijn maandagmiddag rond 4:15 opgeroepen voor een ongeval aan de Dr. Timmerslaan in Beekendonk. Daar wilde een 8-jarig meisje vanuit de Klaproosstraat de Dr. Timmerslaan infietsen en zag daarbij een auto over het hoofd. Ze werd door de auto aangetikt en kwam ten val. Ze is door ambulancepersoneel aan haar been behandeld en overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft een rapport opgemaakt van het incident. Het Literair Café Gemert start een nieuw seizoen met schrijvers die iets te vertellen hebben. Op het programma staan onder andere Adriaan van Dis, Auke Hulst, Kees van Beinem, Anja Niewiera en Judith Vanto. Het seizoen opent op donderdag 17 september met Frank Westerman en Olaf Koens. Tijdens deze avonden vertellen de schrijvers over boeken, levens, keuzes en de wereld om ons heen. De schrijvers nemen het publiek mee achter de boeken en laten zien waar hun verhalen vandaan komen. De avonden van het Literair Café Gemert vinden plaats op donderdagavond van 8 tot 10 uur in Cultuurhuis De Eendracht in Gemert. Carnavalsvereniging Teugelders van Gansendonk viert zaterdag 11 juli het feest van het jaar Splash. Het is tevens de afsluiting van het 66-jarig jubileum van de carnavalsvereniging. Het evenement is helemaal klaar voor de toekomst en steekt het legendarische feest in een gloednieuw jasje. Klein van opzet, maar groots in energie en enthousiasme. De podiumwagen staat direct aan het water en de coverband Out of Order blaast het dak eraf. Deze band vervangt de eerder aangekondigde band Bad Fuse. De tent staat aan de Dijkstraat in Beek en Donk en het feest begint om 7 uur. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppilrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.
2: Jorg Krijnen.

Ze was in één keer helemaal terug in de Nederlandse top 40 toen ze deze plaat uitbracht. Want ze was vooral bekend natuurlijk uit de jaren 70 en 80. Blondie hoorde je en Maria aan het begin van een nieuw uur OSR in de middag. Het is vandaag de dinsdag 7 juli 2026. Hartelijk goedemiddag en welkom in de show van vandaag. Ik heb leuke muziek het komende uur. Straks R.E.M. We gaan een plaatje draaien van Santa Esmeralda. En ook Mattia Bazar gaat voorbij komen. Maar eerst is hier muziek van The Free. Dit is Wishing Well.

Een tijd geleden stond hij met deze plaat in de Nederlandse top 40. En al zijn andere platen komen ook automatisch in de Nederlandse top 40. Je vraagt het af hoe het kan. Niall Horan en Slow Hands vandaag hier op OSR. En dan gaan we terug naar de jaren 90. Dat doen we met deze formatie.

De jaren 80 stonden bol van dit soort platen. En er werd ook heel, heel bijzonder, ja, ik moet het bijzonder noemen, opgedanst in de plaatselijke discotheken. Mattia Bizarre hoorde je en T. Santo. En we draaiden daarvoor ook nog muziek van Santa Esmeralda. En die plaat die heette dan Don't Let Me Be Misunderstood. Tijd dan voor Nederlandstalige klanken op OSR op deze dinsdagmiddag. Dit is Edwin Evers en zijn hitsingle Tijd.

Het is eigenlijk een klein beetje de voorganger van de Destiny's Child uit de jaren 90. Drie dames die ook in de Nederlandse top 40 terechtkwamen. Aan Volk hoorde je en My Loving. En we draaiden daarvoor ook nog de muziek uit de jaren 70 van Candy Staten. Namelijk Young Hearts Run Free. Tijd dan om muziek te gaan draaien uit de Nederlandse top 40 van op dit moment. Dit is de single van Sam Fender en Olivia Dean. En die nieuwe single die heet Rain Me In.

Mr. Rock and Roll. En daarvoor nog de muziek van Alison Moyet op je radio. The Old Devil Called Love. En dan nu muziek van Led Zeppelin op je radio. Dit is The Immigrant Song.

Nederlandstalige muziek op OSR. De muziek van Bluff en Zoutelanden. En daarmee komen we aan het einde van dit uur. OSR in de middag betekent dat we even uitgaan voor het nieuws van 3 uur. Daarna nog veel meer heerlijke hits op de dinsdagmiddag. De laatste plaat van dit uur is van de Kings. Hier is A Well Respected Man.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De rechter heeft de 58-jarige Oscar van der Vee uit Zoetermeer tot 7 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging veroordeeld. Dit vanwege ontucht met 6 kinderen en het maken en bezitten van beelden van seksueel kindermisbruik. Tussen 2019 en 2025 werkte van der Vee op een basisschool in Zoetermeer. In 2022 meldde een moeder zich bij de schooldirectie met een klacht over de conciërge. Die klacht en andere signalen van ouders werden aanvankelijk niet serieus genomen. Dat bleek tijdens de behandeling van de zaak. Het nieuwe grenscontrolesysteem Entry-Exit System werkt nog niet overal even goed. Dat meldt de Europese Commissie. Het gaat dan vooral om drukke luchthavens. Daar lopen de wachtrijen door het EES-systeem flink op. 20 grensovergangen hebben met serieuze problemen te maken. Brussel wil niet zeggen om welke het gaat. Ryanair meldt dat luchthavens in Italië, Polen, Spanje en Parijs door het systeem met vertraging te kampen hebben. Maar ook op Schiphol en de Belgische luchthaven Zaventem zijn problemen door het systeem gemeld. In Amsterdam zijn 2 mannen in hoger beroep veroordeeld tot een levenslange celstraf vanwege betrokkenheid bij 7 gewelddadige overvallen in Gelderland en West-Friesland. Bij 1 overval kwam iemand om het leven. Bij 2 andere overvallen vielen 2 zwaar gewonden. 2 andere verdachten kregen celstraffen van 24 jaar en 9 maanden en 19 jaar en 9 maanden. De 2 verdachten die tijdens de overvallen hebben geschoten mogen levenslang de gevangenis in. In Frankrijk is in hoger beroep bevestigd dat de radicaal-rechtse politicus Marine Le Pen gesjoemeld heeft met Europese subsidies. Eerder werd ze tot 3 jaar cel veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk. Een gedeelte mag ze met een elektronische enkelband thuis uitzitten. Le Pen mag wel meedoen aan de verkiezingen volgend jaar. Onduidelijk is of ze dat van plan is, omdat campagne voeren met een elektronische enkelband lastig is. Het weer: in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De hulpdiensten zijn maandagmiddag rond 4:15 opgeroepen voor een ongeval aan de Dr. Timmerslaan in Beek en Donk. Daar wilde een 8-jarig meisje vanuit de Klaproosstraat de Dr. Timmerslaan infietsen en zag daarbij een auto over het hoofd. Ze werd door de auto aangetikt en kwam ten val. Ze is door ambulancepersoneel aan haar been behandeld en overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft een rapport opgemaakt van het incident. De hulpdiensten zijn maandagavond rond 10:45 gealarmeerd voor mogelijk een persoon te water aan de Kluisstraat in Boekel. Ook de duikers van Brandweer Den Bosch en het oppervlaktereddingsteam van Mil waren gealarmeerd. Ter plaatse bleek dat een persoon werd vermist. De politie dacht iets in het water te zien, waarop groot alarm werd gemaakt. De brandweer heeft de vijver uitgekampt, maar niets aangetroffen. Carnavalsvereniging Teugelders van Gansendonk viert zaterdag 11 juli het feest van het jaar, Splash. Het is tevens de afsluiting van het 66-jarig jubileum van de carnavalsvereniging. Het evenement is helemaal klaar voor de toekomst en steekt het legendarische feest in een gloednieuw jasje. Klein van opzet, maar groots in energie en enthousiasme. De podiumwagen staat direct aan het water en de coverband Out of Order blaast het dak eraf. Deze band vervangt de eerder aangekondigde band Bad Fuse. De tent staat aan de Dijkstraat in Beek en Donk en het feest begint om 7 uur. Gemert-Bakel en Valkenswaard moeten verantwoording afleggen bij het ministerie van Asiel en Migratie. Ze voldoen niet aan de wettelijke taak asielopvang. Van der Brink's eerdere pogingen faalden. Nu volgen gesprekken met wethouders over AZC-locaties en planning. De minister kan in het najaar zelf een vergunning voor een opvanglocatie verlenen. De gemeenten gaan van fase 2 naar fase 3 van de spreidingswet. 10 andere gemeenten staan ook onder toezicht. In totaal 107 gemeenten voldoen niet aan de opgave. De minister hoopt op medewerking. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.
0: Jorg Krijnen.

Het komt uit het begin van de jaren 90. Het stond in 1992 in de Nederlandse top 40 deze plaat van Bobby Brown. Je hoorde Humping Around aan het begin van een nieuw uur OSR in de middag. Ik ben er nog tot 4 uur vanmiddag bij je met leuke muziek. Straks onder andere muziek uit de top 40 van Topic X met Becky G en Sorry Papi. We gaan draaien Ugly Kid Joe en ook Love Unlimited gaat voorbij komen. Maar eerst de muziek van Muddy Waters. Dit is Man Is Boy.

In de jaren 60 werden ze wereldberoemd met hun hitsingle Venus. En dan heb ik het natuurlijk over Shocking Blue. Dit is een andere single van de formatie, ook wel een hit geweest. Inktpot vandaag op OSR. En dan nu muziek uit de Nederlandse top 40 van Topic X, Becky G. Hier is Sorry Puppy.

De muziek van Love Unlimited op je radio en I'm So Glad I'm a Woman. Daarvoor draaiden we ook nog wat stevigere gitaar op de dinsdagmiddag van Ugly Kid Joe. Dat kwam zo uit het begin van de jaren 90. Everything About You. Dat was hem. Door dan met Fats Domino. Hier is My Girl Josephine.

Een vrolijk plaatje van Julian Peretta. Je hoorde Wonder Why. En daarvoor draaide ook nog muziek van Madonna, namelijk America Bye. Maar origineel is dat natuurlijk helemaal niet van Madonna. De echte muziekliefhebber en kenner weet dat dat van Don McLean is. En dan nu muziek uit eigen Nederland. Een van de rockbands afkomstig uit Den Haag. Dit is Kane met What Are You Waiting For?

Een hit uit het begin van de jaren 80. Deze van misschien wel een van de beste bands uit de jaren 80, als je het aan mij vraagt. Toto hoorde je en Rosanna. En we draaiden daarvoor ook nog de muziek van MC Zar en The Real McCoy. Die waren begin jaren 90 even heel populair. Come and Get Your Love vandaag hier op OSR. Tijd dan voor muziek van de Sir Douglas Quintet. Hier is Mendocino. Sir Douglas Quintet is...

Het is Jonathan Jeremiah op je radio Happiness. En daarmee komen we aan het einde van mijn aandeel van OSR in de middag. Betekent dat zometeen Martin Harbers hier verder gaat. Ik wens je heel veel luisterplezier en ik spreek je graag morgenmiddag weer om 2:00 voor een nieuwe uitzending van OSR in de middag. Laatste plaat van dit uur is van de CNC Music Factory. Hier is Gonna Make You Sweat.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. In Utrecht heeft de rechter een moeder en een vriendin van haar veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder moet 14 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk de cel in. Haar vriendin 12 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk. De kinderen hebben recht op een schadevergoeding. Zij werden tussen augustus 2023 en augustus 2024 geregeld mishandeld. Ze werden geslagen, geschopt, kregen soms geen eten of drinken en werden opgesloten. De zaak kwam aan het rollen na meldingen van de buren. Als de NAVO Oekraïne buiten de deur blijft houden, doet het zichzelf tekort. Dat vindt de Oekraïnse president Zelensky. Op de NAVO-top in Ankara presenteerde Zelensky Oekraïne als een drone-grootmacht. Zelensky gooide de vraag in de groep. Denk je echt dat het goed zou zijn om een land met zulke defensievermogens buiten de NAVO te laten? Oekraïners weten hoe ze op deze manier moeten vechten. Het is logisch om die vermogens op te nemen in de alliantie en de gezamenlijke verdediging. Dat zou ons allemaal sterker maken, aldus Zelensky. De rechter in Dordrecht heeft de 77-jarige oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, Herman J., tot 1 jaar cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk veroordeeld. Dit vanwege het aanbieden, verwerven, bezitten en verspreiden van kinderpornografisch beeldmateriaal. J. had in totaal 1036 beelden in zijn bezit. De verdachte heeft verklaard dat de beelden voor eigen gebruik waren. De scheidsrechtersbaas van de FIFA, de Italiaan Pierluigi Collina, heeft de Braziliaanse scheidsrechter geprezen die de Amerikaanse voetballer Folorun Balogun een rode kaart uitdeelde. Balogun zou tijdens de volgende wedstrijd tegen België op de bank moeten zitten, maar president Trump besloot daar een stokje voor te steken en noemde de arbiter Rafael Claus zelfs verdacht. De rode kaart werd na een telefoontje van Trump en FIFA-voorzitter Infantino teruggedraaid. Collina zegt achter de scheidsrechter te staan en te blijven staan. Het weer: in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De hulpdiensten zijn maandagmiddag rond 4:15 opgeroepen voor een ongeval aan de Dr. Timmerslaan in Beek-en-Donk. Daar wilde een 8-jarig meisje vanuit de Klaproosstraat de Dr. Timmerslaan infietsen en zag daarbij een auto over het hoofd. Ze werd door de auto aangetikt en kwam ten val. Ze is door ambulancepersoneel aan haar been behandeld en overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft een rapport opgemaakt van het incident. Gemert-Bakel en Valkenswaard moeten verantwoording afleggen bij het ministerie van Asiel en Migratie. Ze voldoen niet aan de wettelijke taak asielopvang. Van der Brink's eerdere pogingen faalden. Nu volgen gesprekken met wethouders over AZC-locaties en planning. De minister kan in het najaar zelf een vergunning voor een opvanglocatie verlenen. De gemeenten gaan van fase 2 naar fase 3 van de spreidingswet. 10 andere gemeenten staan ook onder toezicht. In totaal 107 gemeenten voldoen niet aan de opgave. De minister hoopt op medewerking. Carnavalsvereniging Teugelders van Gansendonk viert zaterdag 11 juli het feest van het jaar, Splash. Het is tevens de afsluiting van het 66-jarig jubileum van de carnavalsvereniging. Het evenement is helemaal klaar voor de toekomst en steekt het legendarische feest in een gloednieuw jasje. Klein van opzet, maar groots in energie en enthousiasme. De podiumwagen staat direct aan het water en de coverband Out of Order blaast het dak eraf. Deze band vervangt de eerder aangekondigde band Bad Views. De tent staat aan de Dijkstraat in Beek-en-Donk en het feest begint om 7 uur. De hulpdiensten zijn maandagavond rond 10:45 gealarmeerd voor mogelijk een persoon te water aan de Kluisstraat in Boekel. Ook de duikers van Brandweer Den Bosch en het oppervlaktereddingsteam van Mil waren gealarmeerd. Ter plaatse bleek dat een persoon werd vermist. De politie dacht iets in het water te zien, waarop groot alarm werd gemaakt. De brandweer heeft de vijver uitgekampt, maar niets aangetroffen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Auw! dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om en door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
4: Dit programma wordt u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.
0: Martin Huibers.

Want die destijds een hele grote hit had met de dubbel I Hear You Knocking in 1970. We hebben het over Dave Edmonds en hij heeft allemaal over meiden praat. Ja, het is allemaal Girls Talk. Een nummer dat werd geschreven overigens door Elvis Costello. En Dave Edmonds had er een nummer 1 hit mee. Een hele goede middag. Welkom in Oh Zeg in de Middag deel 2.

dagen nog mooi, net zo mooi als toen, gaan ze het begin. Op het kerkplein in november zag ik over de eerste keer

Het is weer genieten op de dinsdagmiddag met Chris Stapleton en The White Horse. Ja, hij voelt zich nog niet de cowboy op het witte paard. Oftewel, ik ben nog niet de man die jij verdient, maar ik werk eraan. En dat deed hij uit 2023 van zijn album Higher. En we hadden daarvoor Rauw en Herzen met een van de prachtige nummers. Die heette November. Zometeen de hoogtepunten van de nieuws. Maar eerst Interferen en Steamhammer Sam. Steamhammer Sam.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. In Utrecht heeft de rechter een moeder en een vriendin van haar veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder moet 14 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk de cel in. Haar vriendin 12 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk. Als de NAVO Oekraïne buiten de deur blijft houden, doet het zichzelf tekort. Dat vindt de Oekraïense president Zelensky. De rechter in Dordrecht heeft de 77-jarige oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, Herman J., tot 1 jaar cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk veroordeeld. Dit vanwege het aanbieden, verwerven, bezitten en verspreiden van kinderpornografisch beeldmateriaal. De scheidsrechtersbaas van de FIFA, de Italiaan Pierluigi Collina, heeft de Braziliaanse scheidsrechter geprezen die de Amerikaanse voetballer Folorun Balogun een rode kaart uitdeelde. Het weer: in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

En met Mariah Carey gingen we terug naar 1993. Het zo lang geleden alweer. Het nummer Dream Lover. Over zeg 9-2-0 op de dinsdagmiddag met een reggae-uitvoering van het oude succes van Cat Stevens. Die was de Wild World van Maxi Priest.

de samenwerking tussen Macklemore en Ryan Lewis en Kent Holders. We hadden daarvoor het oude succes van de Steve Miller Band, The Joker. Iets nieuws, oftewel een plaatje uit de tipraden, plaatjes die nog een hit moeten gaan worden. Hier is Benson Boone en The Time of My Life.

Benson Boone heeft het helemaal naar zijn zin. Hij heeft de time of my life. De nummer ook 24 uit de Nederlandse tipranen. Plaatjes die dus duidelijk nog een hit moeten gaan worden. We gaan zo meteen luisteren naar de nieuwsberichten van 5 uur. En het streeknieuws, maar eerst Viola Wills. Gonna get along without you now.

0: Dit programma werd u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Diverse gemeenten die bij het ministerie van Asiel op het matje zijn geroepen omdat ze niet aan de spreidingswet voldoen, melden dat ze hard werken aan opvangplekken voor asielzoekers. Gemert, Bakel, Sluis en Aalten kampen onder andere met procedures die voor vertraging zorgen. Asielminister Van den Brink nodigde burgemeesters en wethouders van 10 gemeenten uit om te komen praten om de opvanglocaties alsnog voor elkaar te krijgen. Volgens Van den Brink voldoen 107 gemeenten op dit moment niet aan hun wettelijke taak. Opnieuw zijn er 3 verdachten veroordeeld voor hun betrokkenheid aan de rellen in Den Haag die vorig jaar september tijdens een demonstratie tegen asiel en migratie uitbraken. Een 25-jarige man die onder andere een brandende container bij het kantoor van D66 omgooide, kreeg de hoogste straf, 4 maanden gevangenis. 2 anderen werden veroordeeld voor het aanvallen van een politiebus en een poging om een arrestatie te voorkomen. Zij kregen 100 en 120 uur taakstraf en een maand voorwaardelijke celstraf. Ondertussen zijn er 38 personen voor de rellen veroordeeld. Speelgoedwinkel Intertoys liet ondanks een waarschuwing asbest speelgoed in de schappen van de winkels liggen. Dat blijkt uit een onderzoek van het AD en regionale dagbladen. Het gaat om speelgoedapen van het merk Orp, gevuld met zand die kapot kunnen gaan. In Amerika werden 120.000 Orp-producten teruggeroepen en dat gebeurde ook in andere landen. Maar in Nederlandse winkels werd het speelgoed gewoon verkocht. Na nieuwe vragen van het AD werden de apen vandaag alsnog uit de schappen gehaald. Intertoys heeft beloofd met een algehele terugroepactie te komen. De Britse politicus Nigel Farage heeft op een persconferentie gezegd dat hij zijn parlementszetel opgeeft omdat er onrust over zijn financiën is ontstaan. Maar hij wil de politiek de rug niet toekeren, hij stelt zich gewoon herkiesbaar. De kiezers mogen dan bepalen of Farage terugkeert. Zijn anti-immigratiepartij Reform UK doet goede zaken en voert op dit moment de peilingen aan. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 15. Morgen een grijze start, maar later klaart het op. Bij een noordwestenwind wordt het 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De hulpdiensten zijn maandagmiddag rond 4:15 opgeroepen voor een ongeval aan de Dr. Timmerslaan in Beek-en-Donk. Daar wilde een 8-jarig meisje vanuit de Klaproosstraat de Dr. Timmerslaan infietsen en zag daarbij een auto over het hoofd. Ze werd door de auto aangetikt en kwam ten val. Ze is door ambulancepersoneel aan haar been behandeld en overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft een rapport opgemaakt van het incident. Bibliotheek De Lage Beemde gaat in samenwerking met Stichting Openluchttheater Mariahout in de vakantie voorlezen in het Openluchttheater. Midden in de natuur zingen de vogeltjes de kinderen toe die wegdromen bij de verhaaltjes. Verhalenvertellers en theaterspelers lezen voor op maandagavonden van 6:30 tot 7:00. Kinderen van 3 tot 7 jaar zijn van harte welkom samen met hun ouders of grootouders. Ze kunnen in pyjama komen en hun knuffel meebrengen. De eerste avond is op maandag 20 juli. Dan wordt er voorgelezen uit het boek Een huis voor Harry van Leo Timmers. Reserveren kan bij bibliotheekielagebeemde.nl. Het literair café Gemert start een nieuw seizoen met schrijvers die iets te vertellen hebben. Op het programma staan onder andere Adriaan van Dis, Auke Hulst, Kees van Beinem, Anja Niewiera en Judith Vanto. Het seizoen opent op donderdag 17 september met Frank Westerman en Olaf Koens. Tijdens deze avonden vertellen de schrijvers over boeken, levens, keuzes en de wereld om ons heen. De schrijvers nemen het publiek mee achter de boeken en laten zien waar hun verhalen vandaan komen. De avonden van het Literair Café Gemert vinden plaats op donderdagavond van 8 tot 10 uur in Cultuurhuis De Eendracht in Gemert. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers. Boom, boom, hakka-lakka-lakka-boom. Boom, boom, hakka-lakka-boom-boom.

0: Was, Not Was staat voor David Wise en Don Ferguson. Oftewel David Was en Don Was. En ze hadden de grote hit met Rock the Dinosaur in 1987. Welkom terug in het laatste uur overzeg in de middag op deze dinsdag de 7 juli met Tom Jones.
1: The old hometown looks the same.

Jonas Brothers en What a Man Gotta Do. En Tom Jones hadden we met The Green Green Grass of Home. Destijds had Rob de Nijs een hele grote hit met Het werd zomer. Hij was toen 16 en zij 26. Maar het kan nog erger. Bobby Goldsboro had er eerder een hit mee. Maar dan met een iets of wat andere melodie. Hij was 17 en zij was 31. Summer, the first time.

Barbra Streisand. De Canadees-Amerikaanse samenwerking tussen H-Wack en Armand van Helden, beter bekend als de Duxors, en de hitte Barbra Streisand. Maar ook de Backstreet Boys en I Want It That Way. We gaan zo meteen weer luisteren naar de hoogtepunten van het nieuws. Maar tot die tijd, muziek van de Pointer Sisters. Hier was een Neutron Dance.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Diverse gemeenten die bij het ministerie van Asiel op het matje zijn geroepen omdat ze niet aan de spreidingswet voldoen, melden dat ze hard werken aan opvangplekken voor asielzoekers. Gemert, Bakel, Sluis en Aalten kampen onder andere met procedures die voor vertraging zorgen. Opnieuw zijn er 3 verdachten veroordeeld voor hun betrokkenheid aan de rellen in Den Haag die vorig jaar september tijdens een demonstratie tegen asiel en migratie uitbraken. Speelgoedwinkel Intertoys liet ondanks een waarschuwing asbest speelgoed in de schappen van de winkels liggen. Dat blijkt uit een onderzoek van het AD en de regionale dagbladen. Het gaat om speelgoedapen van het merk Orp, gevuld met zand die kapot kunnen gaan. De Britse politicus Nigel Farage heeft op een persconferentie gezegd dat hij zijn parlementszetel opgeeft omdat er onrust over zijn financiën is ontstaan. Maar hij wil de politiek de rug niet toekeren. Hij stelt zich gewoon herkiesbaar. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 15. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 9.

Paul Simon schreef het destijds voor zijn toentertijd 7-jarige dochtertje Lulu. De onvoorwaardelijke vaderliefde, bescherming en de wens dat zijn dochter veilig, gelukkig en zelfverzekerd opgroeit. Hier was Elton John en Nikita.

Een van de vele grote successen van de Boss, Bruce Springsteen, moet geweest zijn rond 1991. En de nummer heette The Human Touch. En we hadden ook een nog wat ouder succes van Paul Anka, Diana. Op ouwe zeg 920, tijd voor Davina Michel. Would I be friends with me?

Ja, waar kennen we het ook weer van? Emily de Forest. Ze was destijds de Deense afvaardiging van het Eurovisie Songfestival in 2013. En ze wist het ook nog te winnen met het nummer Only Teardrops. En we hadden de Whistars met Diana Ross en Michael Jackson in A Brand New Day. En tot zover OSR in de middag op de dinsdagmiddag. Straks na 6 uur het avondprogramma De Avond Door met Tom Holland, met Kees Verkooy, met Peter Boer en Petro Leenders. Gevolgd door Berend Koenders voor de nacht begint. Ik wens je nog een hele fijne avond en graag tot morgenmiddag. Tot slot hebben we nog wat dromen over van de Flock of Seagulls. Hier is Some Dreams. Tot morgen.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump heeft op de NAVO-top in Ankara opnieuw gezegd teleurgesteld te zijn in de houding van de bondgenoten tijdens de oorlog met Iran. Toen Trump aankwam in het paleis van president Erdogan, zei hij dat hij het gebrek aan steun nog niet vergeten is, maar dat het een test was en hij ze eigenlijk niet nodig had. Veel Europese landen wilden buiten de oorlog blijven en gaven Amerika bijvoorbeeld geen toestemming om hun vliegvelden te gebruiken. In Limburg geven 26 van de 31 gemeenten geen vergunningen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Het vuurwerkverbod in Nederland gaat op 1 augustus in, maar stichtingen en verenigingen kunnen ontheffingen aanvragen, maar in bijna heel Limburg kunnen ze dat dus wel vergeten. Het gaat onder andere om de gemeenten Heerlen, Roermond en Maastricht, die zeggen dat er te weinig politie beschikbaar is. En omdat Limburg tussen België en Duitsland ligt, waar vuurwerk wel gewoon te koop is, denken ze dat inwoners het toch gaan kopen en afsteken. Diverse gemeenten die bij het ministerie van Asiel op het matje zijn geroepen omdat ze niet aan de spreidingswet voldoen, melden dat ze hard werken aan opvangplekken. Gemert-Bakel, Sluis en Aalten kampen bijvoorbeeld met procedures die voor vertraging zorgen. Burgemeesters en wethouders van 10 gemeenten moesten bij de minister komen om de opvanglocaties alsnog voor elkaar te krijgen. Volgens Van den Brink voldoen 107 gemeenten op dit moment niet aan hun wettelijke taak. De Britse politicus Nigel Farage heeft op een persconferentie gezegd dat hij zijn parlementszetel opgeeft omdat er onrust over zijn financiën is ontstaan. Maar hij wil de politiek de rug niet toekeren. Hij stelt zich gewoon herkiesbaar. De kiezers mogen dan bepalen of Farage terugkeert. Zijn anti-immigratiepartij Reform UK doet goede zaken en voert op dit moment de peilingen aan. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. De komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Gemert-Bakel en Valkenswaard moeten verantwoording afleggen bij het ministerie van Asiel en Migratie. Ze voldoen niet aan de wettelijke taak asielopvang. Van den Brink's eerdere pogingen faalden. Nu volgen gesprekken met wethouders over AZC-locaties en planning. De minister kan in het najaar zelf een vergunning voor een opvanglocatie verlenen. De gemeenten gaan van fase 2 naar fase 3 van de spreidingswet. 10 andere gemeenten staan ook onder toezicht. In totaal 107 gemeenten voldoen niet aan de opgave. De minister hoopt op medewerking. Wie een vraag heeft over zijn telefoon, tablet of laptop, kan in de bibliotheek in Gemert een paar handige thema's krijgen bij thee en telefoon. Je krijgt praktische hulp in kleine stappen over het overzetten van foto's op je laptop op dinsdag 14 en 21 juli. Je leert hoe je foto's van je telefoon op je laptop zet of hoe je foto's uit WhatsApp downloadt. Op dinsdag 28 juli en 4 augustus gaat het over de knooppuntenroute voor fietsen. Handig als je graag fietst en wilt weten hoe je een route opzoekt of gebruikt. De inloopuurtjes zijn van 2 tot 4 uur in Bibliotheek Gemert. Neem je telefoon, tablet of laptop mee. Het Literair Café Gemert start een nieuw seizoen met schrijvers die iets te vertellen hebben. Op het programma staan onder andere Adriaan van Dis, Auke Hulst, Kees van Beinem, Anja Niewiera en Judith Fanto. Het seizoen opent op donderdag 17 september met Frank Westerman en Olaf Koens. Tijdens deze avonden vertellen de schrijvers over boeken, levens, keuzes en de wereld om ons heen. De schrijvers nemen het publiek mee achter de boeken en laten zien waar hun verhalen vandaan komen. De avonden van het Literair Café Gemert vinden plaats op donderdagavond van 8 tot 10 uur in Cultuurhuis De Eendracht in Gemert. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppilrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek. Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
2: Tom Holland.

0: Dat was verantwoordelijk voor een aantal lekkere dance classics in de eind jaren 70. Deze Jimmy Bohorn, je hoorde met Let Me Be Your Lover. En zo begonnen wij deze dinsdagavond. Welkom bij de avond door tot aan 10 uur. We hebben lekkere muziek voor je, zoals je van ons gewend bent bij OZR 920, 6 decennia en nog meer komt er allemaal even bij. Straks rond 6:30 tijd voor onze eendagsvlieg, maar nu eerst Cherries van Cool and the Gang en zometeen Garland Jeffries. Ken je die man nog? Heel rock'n'roll.
1: Let's go.

kennen, want hij had namelijk in de jaren 70 de hit Matador. Maar dit was heel wat anders. Heel rock'n'roll Garland Jeffries. En dit zijn de Fortunes. Je kent het wel uit de jaren 60 met onder meer This Golden Ring en Here It Comes Again. En dit is voor de meeste mensen wel de bekendste plaat, terwijl het niet hun allergrootste hit was. You've Got Your Troubles, I've Got Mine.

Mooie combinatie. Marl Smith en Niall Horan met Drive 7. Daarvoor staat er zomer in de jaren 60. Want dat gebeurt hier in 60 en die popmuziek. Your Fortunes and You've Got Your Troubles and I've Got Mine. Even kijken, twee liedjes. Dan gaan we eens even kijken in ons grote boek met allemaal één afsluiting. De zogenaamde One Hit Wonders. Eerst David Bowie en Sound and Vision.

Lenny Kravitz, California. Daarvoor hadden we David Bowie met Sound and Vision. Tijd geworden voor ons inzagvuur voor vandaag. Hier is de man die heet Bobby McFerrin. En Don't Worry, Be Happy, 1988. 2 was de hoogste notering. En ik kan me nog herinneren dat volgens mij Alfred Lagarde ooit nog eens een Nederlandstalige versie daarvan gemaakt heeft onder de naam van Johnny Camaro.

John Densworth, Thank God I'm a Country Boy. Daarvoor hadden wij Maroon 5 en Wiz Khalifa met de payphone. Bestaat niet meer, de telefoonboxen vroeger op de straat. En dat is al inderdaad heel lang geleden. Daarvoor Bobby McFerrin, onze eendagsvriend van vandaag. En Don't Worry, Be Happy. We roepen het regelmatig, muzikale krent uit de pap, 60 jaar muziek. Nou, dit is er onze eentje. De band heet One Too Many, eind van de jaren 80 en Downtown.

zijn benieuwd wanneer dat hij gaat optreden. De geruchten gaan dat hij volgend jaar toch weer op het podium gaat staan. Marco Borsato met een van zijn allergrootste hits. Nummer heet Dromers hebben het rock. En daar vallen we Man Too Many en Downtown. Tijd voor een klassieker van de jaren 60. The Beatles, Good Day Sunshine.

Zijn het jaar een heleboel leuke nieuwe zomerplaat uitgekomen. Dit is er eentje van Topic G, Topic X moet ik zeggen, en Becky G met Sorry Papi en voor de Beatles en Good Day Sunshine. Zometeen is hij terug van vakantie. Kees van Gooi met het vervolg van de avond door. Ik wens je er veel plezier mee en ik ben er graag morgen weer om 6 uur. De Doobie Brothers en Long Train Running.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Na een Oekraïense aanval met drones die gisteren plaatsvond, ligt het werk in de olieraffinaderij in het Russische Omsk stil, dat meldt persbureau Reuters. Installaties bij de grootste raffinaderij van het land zijn door de aanval beschadigd. Door de stillegging worden de brandstoftekorten in Rusland alleen maar groter. In Omsk werd voornamelijk benzine gemaakt. Omsk ligt zo'n 2500 kilometer van de Oekraïense grens. Gazprom Neft, eigenaar van de raffinaderij, heeft nog niet gereageerd. Het kabinet gaat mbo-scholen aan de randen van Nederland meer geld geven, zodat ze open kunnen blijven. Het aantal mbo-studenten daalt al jaren en de verwachting is dat die daling in sommige regio's tot 2040 25% zal zijn. Bij zo'n 10 mbo-scholen die betaald krijgen per leerling leidt dat tot mogelijke sluiting. Onderwijsminister Letschert zegt dat de scholen in de krimpregio's blijven bestaan. Ze moeten er niet aan denken dat studenten wegtrekken en door gebrek aan onderwijs nooit meer terugkomen. De Amerikaanse president Trump heeft op de NAVO-top in Ankara opnieuw gezegd teleurgesteld te zijn in de houding van de bondgenoten tijdens de oorlog met Iran. Toen Trump aankwam in het paleis van president Erdogan, zei hij dat hij het gebrek aan steun nog niet vergeten is, maar dat het een test was en hij ze eigenlijk niet nodig had. Veel Europese landen wilden buiten de oorlog blijven en gaven Amerika bijvoorbeeld geen toestemming om hun vliegvelden te gebruiken. In Limburg geven 26 van de 31 gemeenten geen vergunningen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Het vuurwerkverbod in Nederland gaat op 1 augustus in, maar stichtingen en verenigingen kunnen ontheffingen aanvragen, maar in bijna heel Limburg kunnen ze dat dus wel vergeten. Het gaat onder andere om de gemeenten Heerlen, Roermond en Maastricht, die zeggen dat er te weinig politie beschikbaar is. En omdat Limburg tussen België en Duitsland ligt, waar vuurwerk wel gewoon te koop is, denken ze dat inwoners het toch gaan kopen en afsteken. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. De komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De hulpdiensten zijn maandagavond rond 10:45 gealarmeerd voor mogelijk een persoon te water aan de Kluisstraat in Boekel. Ook de duikers van Brandweer Den Bosch en het oppervlakte-reddingsteam van Miel waren gealarmeerd. Ter plaatse bleek dat een persoon werd vermist. De politie dacht iets in het water te zien, waarop groot alarm werd gemaakt. De brandweer heeft de vijver uitgekampt, maar niets aangetroffen. Gemert-Bakel en Valkenswaard moeten verantwoording afleggen bij het ministerie van Asiel en Migratie. Ze voldoen niet aan de wettelijke taak asielopvang. Van der Brink's eerdere pogingen faalden. Nu volgen gesprekken met wethouders over AZC-locaties en planning. De minister kan in het najaar zelf een vergunning voor een opvanglocatie verlenen. De gemeenten gaan van fase 2 naar fase 3 van de spreidingswet. 10 andere gemeenten staan ook onder toezicht. In totaal 107 gemeenten voldoen niet aan de opgave. De minister hoopt op medewerking. Het Literair Café Gemert start een nieuw seizoen met schrijvers die iets te vertellen hebben. Op het programma staan onder andere Adriaan van Dis, Auke Hulst, Kees van Beinem, Anja Niewiera en Judith Fanto. Het seizoen opent op donderdag 17 september met Frank Westerman en Olaf Koens. Tijdens deze avonden vertellen de schrijvers over boeken, levens, keuzes en de wereld om ons heen. De schrijvers nemen het publiek mee achter de boeken en laten zien waar hun verhalen vandaan komen. De avonden van het Literair Café Gemert vinden plaats op donderdagavond van 8 tot 10 uur in Cultuurhuis De Eendracht in Gemert. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
4: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
1: Kees van Kooi.

dinsdag en ik heet je van harte welkom. Leuk dat je erbij bent op OZN 920. De hele avond door de leukste muziek voor jou. En dit is deel 2 van jouw avond door. En tot 8 uur een leuke lijst met heel veel leuke muziek voor je. De Blackbirds, daar begonnen we mee. Walking in Rhythm. En dit is Robert Palmer.

41,45 meter lang. Dat is de langste frikandel ter wereld. Er moest ook een speciale pan voor gemaakt worden.

920. 920. De avond door.

even nog voor de geest halen. Die iconische beelden van Kiteman op Pinkpop toen hij dit nummer speelde. Een publiek compleet stil. En blijft een van zijn mooie nummers. Jammer dat ze niet meer bestaan. Maar goed, het nummer blijft in ons geheugen gegrift. Iets heel anders trouwens. Anouk is een crowdfunding begonnen om haar laatste album te financieren. En die heeft zo'n bak van kritiek over de heen gehad. Want haar eigen vermogen blijkt toch wel een paar miljoen te zijn. Dus iedereen heeft ook zoiets van, nou, wil je dat niet zelf betalen?

Het was niet eens zo snel van hem. Santana 1968 werd het nummer namelijk al door Fleetwood Mac uitgebracht. En geschreven door ook een hele grote gitaarheld, namelijk Peter Green. En Santana maakte er op zijn tweede album een, nou ja, zijn eigen versie van. En werd het ook nog een hele grote hit ook.

Het was een one-hit wonder in Nederland. De B-52's. En het werd ook eigenlijk een beetje als grapje bedoeld. Want B-52 staat eigenlijk voor een bommenwerper die niet zulke leuke dingen gedaan heeft. Ik neem afscheid van je. Blijf lekker luisteren tot 12 uur de leukste muziek voor jou. Zometeen mijn twee collega's met de voortzetting van De Avond Door. En tussen 10 en 12 natuurlijk voor de nacht begint. En kun je ook niet slapen. Ook nog een hele mooie nachtprogrammering. Kortom, 24 uur per dag. OZ 920. En voor mij betreft tot morgen. Dezelfde tijd, dezelfde zender. Dan hebben wij een afspraakje bij deel 2 van De Avond Door. Tot dan.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. 11 Europese NAVO-lidstaten investeren te weinig in defensie, met als hekkensluiter Albanië dat dit jaar slechts 1,48% van het bruto binnenlands product investeert. De afspraak is dat de bondgenoten 3,5% van de omvang van de economie besteden aan de krijgsmacht. Deadline hiervoor is 2035, maar tijdens de NAVO-top die nu gehouden wordt in Ankara moeten de 32 landen aantonen dat ze op de goede weg zijn. Ons land geeft dit jaar 2,58% uit aan defensie, is de verwachting. Atleten uit Rusland mogen weer meedoen aan teamsporten en zich proberen te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Vanuit Lausanne laat het IOC weten dat de schorsing van het Russisch Olympisch Comité is opgeheven. Als Russische atleten weer aan internationale wedstrijden mee willen doen, moeten ze wel eerst de benodigde dopingcontroles toestaan. Er is door het IOC nog niet besloten over een mogelijke terugkeer van de Russische vlag en het volkslied bij wedstrijden. Na een Oekraïense aanval met drones die gisteren plaatsvond, ligt het werk in de olieraffinaderij in het Russische Omsk stil, dat meldt persbureau Reuters. Installaties bij de grootste raffinaderij van het land zijn door de aanval beschadigd. Door de stillegging worden de brandstoftekorten in Rusland alleen maar groter. In Omsk werd voornamelijk benzine gemaakt. Omsk ligt zo'n 2500 kilometer van de Oekraïense grens. Gazprom Neft, eigenaar van de raffinaderij, heeft nog niet gereageerd. Het kabinet gaat mbo-scholen aan de randen van Nederland meer geld geven, zodat ze open kunnen blijven. Het aantal mbo-studenten daalt al jaren en de verwachting is dat die daling in sommige regio's tot 2040 25% zal zijn. Bij zo'n 10 mbo-scholen die betaald krijgen per leerling leidt dat tot mogelijke sluiting. Onderwijsminister Letschert zegt dat de scholen in de krimpregio's blijven bestaan. Ze moeten er niet aan denken dat studenten wegtrekken en door gebrek aan onderwijs nooit meer terugkomen. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. De komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Carnavalsvereniging Teugelders van Gansendonk viert zaterdag 11 juli het feest van het jaar, Splash. Het is tevens de afsluiting van het 66-jarig jubileum van de carnavalsvereniging. Het evenement is helemaal klaar voor de toekomst en steekt het legendarische feest in een gloednieuw jasje. Klein van opzet, maar groots in energie en enthousiasme. De podiumwagen staat direct aan het water en de coverband Out of Order blaast het dak eraf. Deze band vervangt de eerder aangekondigde band Bad Fuse. De tent staat aan de Dijkstraat in Beekendonk en het feest begint om 7 uur. Theatergroep Maria Hout staat deze maand enkele keren op de planken in het openluchttheater met de familievoorstelling De Gelaarste Kat. Het stuk gaat over Hans, een simpele molenaarszoon. Wanneer de machtigste man van de wereld, Mr. Great, het land probeert over te nemen, moet er iets gebeuren. Hans heeft een ontzettend slimme kat die veel listen bedenkt om Hans net zo machtig te maken als Mr. Great. Hoe dat afloopt is te zien in de voorstelling op zaterdagavond 11 juli om 7 uur en donderdag 23 en 30 juli om 2:30. Kaartverkoop aan de kassa of kijk op de site. Bibliotheek De Lage Beemde gaat in samenwerking met Stichting Openluchttheater Maria Hout in de vakantie voorlezen in het Openluchttheater. Midden in de natuur zingen de vogeltjes de kinderen toe die wegdromen bij de verhaaltjes. Verhalenvertellers en theaterspelers lezen voor op maandagavonden van 6:30 tot 7 uur. Kinderen van 3 tot 7 jaar zijn van harte welkom samen met hun ouders of grootouders. Ze kunnen in pyjama komen en hun knuffel meebrengen. De eerste avond is op maandag 20 juli. Dan wordt er voorgelezen uit het boek Een huis voor Harry van Leo Timmers. Reserveren kan bij bibliotheeklagebeemde.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door. Peter Boer.

had ik lang niet gehoord. De dames van Too Unlimited. Dit was zogenaamd Too Unlimited 2.0. Hè. Nadat Ray en Anita afscheid hadden genomen, kwamen deze twee dames in één keer tevoorschijn. En ze gingen gewoon door met I Wanna Get Up. Je hoorde het hier als eerste plaat na 8 uur bij OSR 920. Kees, dankjewel. Mijn naam is Peter. Ik zeg goedenavond. Daar gaan we.

een muzikaal intermezzo. Je hoorde het met Ironic. En uit de film Mannenharten hoorde je de titelsong, gezongen door Bluff en Nielsen uit Dordrecht. Ja, zeg maar het zuiden bij elkaar. En ook nog Girls van Moment.

ik vraag me altijd af wat die dames hebben met een pink Cadillac. Ik weet niet. Het is een bijzondere auto, want die wordt vaker bezongen. Dit keer door Aretha Franklin and the Freeway of Love in their pink Cadillac. Ja, daar ging ze. Heerlijk. En ook nog andere muziek voor onderweg. Born to be Wild was dat, van Steppenwolf. En dit is de nieuwe Armin van Buuren.

0: open sesame easy.
1: Ja, ze kwam ooit binnen in de Nederlandse hitparades dus, met Rob and Russ en Got to Get. Maar in 1991 deed ze het helemaal in de eentje met Open Sesame. Ik heb het natuurlijk over Lila Kay. Op OSR 920 gaan wij de geschiedenisboekjes in. Nou, dat is niet zo heel veel voor de dag van vandaag. 7 juli is het. Maar op 7 juli 1927, jawel, daar gaan we heel ver terug in de tijd. Bijna 100 jaar geleden presenteerde Christopher Stone het allereerste programma op de BBC. En hij was daarmee dus de eerste Engelse disc jockey die een muziekprogramma presenteerde. Ik ben dan altijd zo benieuwd, wat zou zijn eerste plaat geweest zijn? Ja, draaide dat toen al op 45 toeren? Ik denk het niet, hè? Dat was toch nog 78 toeren toen de tijd. Nou ja, goed. Een paar jaartjes later, in 1956 op 7 juli, treedt Johnny Cash voor het eerst op in de befaamde Crandall Opry in Nashville. The Man in Black zou daar vaker te zien zijn, maar op 7 juli dus voor het eerst. Nou, de jarige van vandaag. Jeroen van Inkel is jarig, als we het dan toch over radio-dj's hebben. En de drummer van de Beatles, Ringo Starr, ook hij viert vandaag zijn verjaardag. En niemand minder dan Fonda Shepherd.
2: Peter Boer.

het is weer eens wat anders hè, dan altijd van die dezelfde teksten, weet je wel. Dit is gewoon een dame die zegt, joh, het is gewoon helemaal niet eerlijk. Het is niet helemaal gelijkmatig verdeeld in onze relatie. Nou, en dan zingen ze daar een liedje over. En ik hoop dat nadat dit een hit is geweest, dat het bij haar thuis ook een beetje verbeterd is. Hè? Ja, het goede toos voor meisje Lily Allen op OSR 920 Not Fair. En Kim Wilde die stond ergens op een brug te kijken met A View From A Bridge. Iedereen heeft een fantasie, ja. En dat wordt bezongen door Earth, Wind & Fire.

0: Kelly en Maurice White. Samen waren ze verantwoordelijk voor de vocalen van Earth, Wind and Fire Fantasy.
1: Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons.
0: En daarmee is het tijd geworden om afscheid te nemen. Veel plezier zometeen met Petro. Ik ben er morgen weer.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In het centrum van Manhattan staat een wolkenkrabber van 37 verdiepingen op instorten. Een groot gebied eromheen is afgezet en gebouwen zijn ontruimd. Het was een kantoorgebouw, maar werd omgebouwd naar appartementencomplex. Tijdens werkzaamheden zagen bouwvakkers dat meerdere stalen kolommen het dreigden te begeven. Er is inmiddels een klacht ingediend tegen de projectontwikkelaars. Er zouden graafwerkzaamheden zijn gedaan waar geen toestemming voor was. In de Portugese hoofdstad Lissabon zijn twee mensen omgekomen bij een busongeluk toen de chauffeur door onbekende reden de macht over het stuur verloor. Het gaat om twee vrouwen tussen de 30 en 40 jaar die op de bus stonden te wachten. Het ongeval gebeurde in een tunnel vlakbij een station waar een bushalte is. Ook raakten 22 mensen gewond, vooral passagiers die bij de halte wilden uitstappen. Regerend wereldkampioen voetbal Argentinië heeft op het nippertje de kwartfinales van het WK bereikt door met 3-2 te winnen van Egypte. Tot de 79ste minuut stond het 0-2 voor Egypte en aan het begin van de wedstrijd miste Messi een penalty. In de laatste 11 minuten scoorde Argentinië 3 keer, waarvan 1 keer door Messi en kan Egypte naar huis. In de kwartfinale treft Argentinië Zwitserland of Colombia. 11 Europese NAVO-lidstaten investeren te weinig in defensie met als hekkensluiter Albanië dat dit jaar slechts 1,48% van het bruto binnenlands product investeert. De afspraak is dat de bondgenoten 3,5% van de omvang van de economie besteden aan de krijgsmacht. Deadline hiervoor is 2035, maar tijdens de NAVO-top die nu gehouden wordt in Ankara moeten de 32 landen aantonen dat ze op de goede weg zijn. Ons land geeft dit jaar 2,58% uit aan defensie, is de verwachting. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Even Frank wordt per 1 september de nieuwe gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Boekel. Hij volgt daarmee Jo Marcic op, die in september na ruim 18 jaar afscheid neemt. De 52-jarige Frank brengt ruime ervaring met zich mee. Hij is nu nog directeur van het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost en werkte eerder in diverse functies voor de gemeente Eindhoven. Hij heeft veel ervaring met strategie, veiligheidsbeleid en leiding geven. Burgemeester Van Els is verheugd met de komst van deze nieuwe gemeentesecretaris. Op 6 juli werden de Laarbeekse deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse feestelijk ontvangen in het gemeentehuis in Beek en Donk. Burgemeester Lianne van der A en wethouder Monika Slaat spraken de wandelaars toe namens de gemeente Laarbeek. Ze wensen de sportievelingen alvast veel succes en vooral heel veel veilige wandelkilometers. Ook Ronnie Thijssen van Toeristisch Laarbeek richt het woord tot de aanwezigen. Namens die organisatie en de gemeente bood hij een speciale goodiebag aan. Op dinsdagmiddag 7 juli was er rond 2 uur een buitenbrand aan het Kinderbos in Gemert. En bij aankomst bleek dat er een picknickbankje bij de visvijver volledig in lichterlaaien stond. De brandweerlieden hebben de vlammen gedoofd en de politie heeft een onderzoek ingesteld om de veroorzakers van de brand te achterhalen. De gemeente Gemert-Bakel moet verantwoording afleggen bij het ministerie van Asiel en Migratie. De gemeente voldoet namelijk niet aan de wettelijke taak asielopvang. Minister Bart van den Brinks, eerdere pogingen faalden hiervoor. En nu volgen gesprekken met wethouders over AZC-locaties en de planning. De minister kan in het najaar zelf een vergunning voor een opvanglocatie verlenen. De gemeenten gaan van fase 2 naar fase 3 van de spreidingswet. En deze wet kent in totaal 6 fases. 10 andere gemeenten staan trouwens ook onder toezicht. De gesprekken die Van den Brink nu gaat voeren moeten ervoor zorgen dat de gemeente alsnog opvanglocaties gaan regelen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.
0: Petro Leenders.

Tall Glasses. Die kan je beter leeg drinken, denk ik. Liu Sayer en Carol Gianni hoor je ook. En dan deze fantastische muziek van Level 42. Forever Now, hier op OSR 920.

rock'n'rollen met de Stray Cats, inderdaad. Rock This Town en Level 42 met Forever Now hoorde je ook. We gaan even terug naar lange tijd geleden. Ja, de Trucks. With a Girl Like You, zo heet deze. Straks mooie muziek van John Mayer.

Kings, I'm a Gambler. Zo zongen zij voor ons hier op OZ 29. Er komen weer een paar pareltjes aan, hoor, zeker weten. Straks verderop in de show Fergal Sharkey en de plaat van Black Box. Maar eerst deze, Sam Cooke, Twisting the Night Away.

Jungle Sharky, Good Heart en Black Box met Strike It Up. We hebben meegedanst hier in de studio, zeker weten, ja. Heerlijk was dat. Even van de stoel af en de beentjes trekken. De shirts gaan we draaien. Hier is Laugh and Walk Away.

Girls, daar zongen ze over. En Tenshi Shi, die hoorde je ook met de Wall Street Shuffle. En we gaan op na 10 uur. Dat wil zeggen straks na 10 uur. Berenkunders op de radio. Ik wens je er veel plezier mee. Hier is Bad English. Time stood still, zo heet het. Graag tot morgen, dag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en een 2e in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. In het centrum van Manhattan staat een wolkenkrabber van 37 verdiepingen op instorten. Een groot gebied eromheen is afgezet en gebouwen zijn ontruimd. Het was een kantoorgebouw, maar werd omgebouwd naar appartementencomplex. Tijdens werkzaamheden zagen bouwvakkers dat meerdere stalen kolommen het dreigden te begeven. Er is inmiddels een klacht ingediend tegen de projectontwikkelaars. Er zouden graafwerkzaamheden zijn gedaan waar geen toestemming voor was. In de Portugese hoofdstad Lissabon zijn 2 mensen omgekomen bij een busongeluk toen de chauffeur door onbekende reden de macht over het stuur verloor. Het gaat om 2 vrouwen tussen de 30 en 40 jaar die op de bus stonden te wachten. Het ongeval gebeurde in een tunnel vlakbij een station waar een bushalte is. Ook raakten 22 mensen gewond, vooral passagiers die bij de halte wilden uitstappen. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind en het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelhand. Op dinsdag 7 juli gebeurde er rond 4:30 middags een ongeluk aan de Kolkse dijk in Gemert. Daar bleek een bestelbusje hard achterop zijn voorganger te zijn gebotst. De bestuurder van het voorste busje kwam met de schrik vrij en bleef ongedeerd. De chauffeur van het achterste busje is naar de eerste zorg door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek. Een van de betrokken voertuigen werd door een bergingsbedrijf afgesleept om de weg weer vrij te krijgen. Op donderdag 16 juli reikt de commissie Historie Elsendorp 100 jaar en het dorpsoverleg samen het jubileumboek 100 jaar Elsendorp uit. Mevrouw Mien van den Bogaert, een 100-jarige dorpsgenote, ontvangt de uitgever tijdens een besloten bijeenkomst voor genodigden. Heemkundekring Gemert en de vrijwilligers stelden dit 100 pagina's tellende naslagwerk vol foto's, verhalen en geschiedenis over Elsendorp en pater van een Elsendorp samen. Het is nu al te bestellen via het programmaboekje dat de inwoners onlangs in de brievenbus kregen. Op dinsdag 7 juli opende burgemeester Michiel van Veen van Gemert-Bakel de Brabantse Top 100. En die startte natuurlijk in Gemert op de dag van de zachte G. Dat gebeurde precies om 7:07 op de 7e van de 7e. Van Veen sprak zijn eer uit over het uitzenden vanuit Gemert. Op het terras van Café Gij en Ik stond een radiostudio, want de eigenaar stelde zijn zaak live op Radio Omroep Brabant beschikbaar. Van Veen fietste naar het café, geniet het van het ontwijkende Gemert, een plattelandsgemeente met een groot Brabants gevoel. Zijn favoriet voor de lijst van de Brabantse Top 100 was trouwens Gerard van Maasakkers met 6 noteringen. Op dinsdagmiddag 7 juli was er rond 2 uur een buitenbrand aan het Kinderbos in Gemert. En bij aankomst bleek dat er een picknickbankje bij de visvijver volledig in lichterlaaien stond. De brandweerlieden hebben de vlammen gedoofd en de politie heeft een onderzoek ingesteld om de veroorzakers van de brand te achterhalen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.

Muziek van de Little River Band, Forever Blue, daar begonnen we mee. Hey, een hele bijzondere goede avond. Dit is Voor de Dag Begint. Albumtracks komen voorbij, album van de week komt voorbij. En ook Robbie Williams, sterker nog, hier is die al, Supreme.

Colin Blunstone, nog niet zo lang geleden, een jaartje of twee jaar geleden, was hij nog in Nederland. I Want Some More. Eerste albumtrack is er eentje die begint met vogeltjes. Daar horen we weer even helemaal vrolijk van. Hier is eens even kijken, wie gaan we nou draaien? Oh ja, The Rascals en Groovin. Terug te vinden op het album The Origins uit 2019.

Muziek van James Blunt en All the Love That I Ever Needed. Niet heel oud liedje, maar misschien een jaartje ongeveer. Zou kunnen. Hey, ik ga even zwijgen, want hier is het goede doel. Met het bekende liedje Zwijgen.

0: Billy Ocean die was een grote meneer destijds. Scoorde hit na hit. Dat was en dan Love Really Hurts Without You. Album van de week is vandaag, of deze week, van Sting. Fantastisch album. Live, The Nightwatch. Live het Rijksmuseum. Een volledige titel van het album. Nog niet zo lang geleden opgenomen. Fragile gaan we draaien. Die kennen we. Maar deze uitvoering is heel mooi.
1: Album van de week.

De sterren van de dag heeft steeds Mark Knopfler. Sailing to Philadelphia. Hoor je hier op OZR 920. Jonne Warwick is aan de beurt. All the love in the world.

Muziek van Judy Blank en Mary J. Neil Diamond heeft zoveel plaatjes gemaakt dat hij een aantal greatest hits albums moest produceren om alles een keer op een rijtje te zetten. En deze is de versie uit 2014. Neil Diamond met Girl, You Be a Woman. Sure.

Muziek van de Sandy Coast en True Love, That's a Wonder neemt ons mee. Radio Nieuws en Regio Break. Maar nog eerst even A Deeper Love. Cleveley en Cole.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mojtaba, die nog niet gezien is in het openbaar. Ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en een tweede in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. In het centrum van Manhattan staat een wolkenkrabber van 37 verdiepingen op instorten. Een groot gebied eromheen is afgezet en gebouwen zijn ontruimd. Het was een kantoorgebouw, maar werd omgebouwd naar appartementencomplex. Tijdens werkzaamheden zagen bouwvakkers dat meerdere stalen kolommen het dreigden te begeven. Er is inmiddels een klacht ingediend tegen de projectontwikkelaars. Er zouden graafwerkzaamheden zijn gedaan waar geen toestemming voor was. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Op dinsdagmiddag 7 juli was er rond 2 uur een buitenbrand aan het Kinderbos in Gemert. En bij aankomst bleek dat er een picknickbankje bij de visvijver volledig in lichterlaaien stond. De brandweerlieden hebben de vlammen gedoofd en de politie heeft een onderzoek ingesteld om de veroorzakers van de brand te achterhalen. De gemeente Gemerbakel moet verantwoording afleggen bij het ministerie van Asiel en Migratie. De gemeente voldoet namelijk niet aan de wettelijke taak asielopvang. Minister Bart van den Brinks, eerdere pogingen faalden hiervoor. En nu volgen gesprekken met wethouders over AZC-locaties en de planning. De minister kan in het najaar zelf een vergunning voor een opvanglocatie verlenen. De gemeenten gaan van fase 2 naar fase 3 van de spreidingswet. En deze wet kent in totaal 6 fases. 10 andere gemeenten staan trouwens ook onder toezicht. De gesprekken die Van den Brink nu gaat voeren moeten ervoor zorgen dat de gemeente alsnog opvanglocaties gaan regelen. Op 6 juli werden de Laarbeekse deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse feestelijk ontvangen in het gemeentehuis in Beek en Donk. Burgemeester Lianne van der A en wethouder Monika Slaat spraken de wandelaars toe namens de gemeente Laarbeek. Ze wensen de sportievelingen alvast veel succes en vooral heel veel veilige wandelkilometers. Ook Ronnie Thijssen van Toeristisch Laarbeek richt het woord tot de aanwezigen. Namens die organisatie en de gemeente bood hij een speciale goodiebag aan. Op dinsdag 7 juli gebeurde er rond 4:30 middags een ongeluk aan de Kolkse dijk in Gemert. Daar bleek een bestelbusje hard achterop zijn voorganger te zijn gebotst. De bestuurder van het voorste busje kwam met de schrik vrij en bleef ongedeerd. De chauffeur van het achterste busje is naar de eerste zorg door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek. Een van de betrokken voertuigen werd door een bergingsbedrijf afgesleept om de weg weer vrij te krijgen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.

Zuidende Pits. Baby, don't change your mind. Zo zitten we ineens met het nummer in deel 2 van Voor de Nacht Begint. Zo'n lekkere disco-knijter van wat jaren geleden. Hier is Robin S. Love for Love.

Fireball met Pitbull en John Ryan. Nou ben ik geen boekenlezer, maar ik heb ze toch gelezen. De 50 Shades of Grey. En ik, ja, ik wou ook nog de film kijken, maar is er niet van gekomen. Een liedje wat daarbij hoort is, laten we zeggen, de start van het succes van Weekend. Hier is Earned It.

0: Murray Head. Ik ken alleen maar dit liedje. Wat heeft die meneer nog meer gedaan? Dat vraag je je dan helemaal af. Hij zal best wel een album hebben, onder andere. Misschien eens een keer naar zoeken. One Night in Bangkok, dat was een knijter. Alice Cooper, How You Gonna See Me Now?
1: Surprised to hear from me. Bet you're sitting drinking coffee.

had altijd een beetje raar gevonden dat de band America, ja, naam van het land. Nou ja, ze waren wel succesvol. Onder andere met het liedje Een paard zonder naam. En dan nu, wederom een albumtrack. En dat wordt er eentje van Keith Urban. Greatest Hits album uit 2007. Somebody Like You.

Josh Michael en Queen en Somebody to Love Live. De laatste albumtrack komt van The Very Best of Otis Redding. De meeste mensen kennen maar een paar plaatjes, maar deze is zo mooi. These Arms of Mine.

koffie in de vaatwasser zetten. En we maken een nieuwe afspraak voor morgenavond even naar 10 uur. People Gotta Move, hier is Gino Vanelli. Dit is OSR 920. Welterusten.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is 20.000 euro cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mohtaba, die nog niet gezien is in het openbaar. Ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en een 2e in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Even Frank wordt per 1 september de nieuwe gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Boekel. Hij volgt daarmee Jo Marcic op, die in september na ruim 18 jaar afscheid neemt. De 42-jarige Frank brengt ruime ervaring met zich mee. Hij is nu nog directeur van het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost en werkte eerder in diverse functies voor de gemeente Eindhoven. Hij heeft veel ervaring met strategie, veiligheidsbeleid en leiding geven. Burgemeester Van Elzen is verheugd met de komst van deze nieuwe gemeentesecretaris. Op dinsdagmiddag 7 juli was er rond 2 uur een buitenbrand aan het Kinderbos in Gemert. En bij aankomst bleek dat er een picknickbankje bij de visvijver volledig in lichterlaaien stond. De brandweerlieden hebben de vlammen gedoofd en de politie heeft een onderzoek ingesteld om de veroorzakers van de brand te achterhalen. De gemeente Gemert-Bakel moet verantwoording afleggen bij het ministerie van Asiel en Migratie. De gemeente voldoet namelijk niet aan de wettelijke taak asielopvang. Minister Bart van den Brinks, eerdere pogingen faalden hiervoor. En nu volgen gesprekken met wethouders over AZC-locaties en de planning. De minister kan in het najaar zelf een vergunning voor een opvanglocatie verlenen. De gemeenten gaan van fase 2 naar fase 3 van de spreidingswet. En deze wet kent in totaal 6 fases. 10 andere gemeenten staan trouwens ook onder toezicht. De gesprekken die Van den Brink nu gaat voeren moeten ervoor zorgen dat de gemeente alsnog opvanglocaties gaan regelen. Op donderdag 16 juli reikt de commissie Historie Elsendorp 100 jaar en het dorpsoverleg samen het jubileumboek 100 jaar Elsendorp uit. Mevrouw Mien van den Bogaert, een 100-jarige dorpsgenote, ontvangt de uitgave tijdens een besloten bijeenkomst voor genodigden. Heemkundekring Gemert en de vrijwilligers stelden dit 100 pagina's tellende naslagwerk vol foto's, verhalen en geschiedenis over Elsendorp en pater van den Elsendorp samen. Het is nu al te bestellen via het programmaboekje dat de inwoners onlangs in de brievenbus kregen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is 20.000 euro cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mohtaba, die nog niet gezien is in het openbaar, ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en een 2e in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Op 6 juli werden de Laarbeekse deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse feestelijk ontvangen in het gemeentehuis in Beek en Donk. Burgemeester Lianne van der A en wethouder Monika Slaat spraken de wandelaars toe namens de gemeente Laarbeek. Ze wensen de sportievelingen alvast veel succes en vooral heel veel veilige wandelkilometers. Ook Ronnie Thijssen van Toeristisch Laarbeek richt het woord tot de aanwezigen. Namens die organisatie en de gemeente bood hij een speciale goodiebag aan. Op donderdag 16 juli reikt de commissie Historie Elsendorp 100 jaar en het dorpsoverleg samen het jubileumboek 100 jaar Elsendorp uit. Mevrouw Mien van den Bogaert, een 100-jarige dorpsgenote, ontvangt de uitgave tijdens een besloten bijeenkomst voor genodigden. Heemkunde Kring Gemert en de vrijwilligers stelden dit 100 pagina's tellende naslagwerk vol foto's, verhalen en geschiedenis over Elsendorp en pater van den Elsendorp samen. Het is nu al te bestellen via het programmaboekje dat de inwoners onlangs in de brievenbus kregen. Op dinsdag 7 juli gebeurde er rond 4:30 's middags een ongeluk aan de Kokse Dijk in Gemert. Daar bleek een bestelbusje hard achterop zijn voorganger te zijn gebotst. De bestuurder van het voorste busje kwam met de schrik vrij en bleef ongedeerd. De chauffeur van het achterste busje is naar de eerste zorg door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek. Een van de betrokken voertuigen werd door een bergingsbedrijf afgesleept om de weg weer vrij te krijgen. Op dinsdagmiddag 7 juli was er rond 2 uur een buitenbrand aan het Kinderbos in Gemert. En bij aankomst bleek dat er een picknickbankje bij de visvijver volledig in lichterlaaien stond. De brandweerlieden hebben de vlammen gedoofd en de politie heeft een onderzoek ingesteld om de veroorzakers van de brand te achterhalen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is 20.000 euro cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mokhtaba, die nog niet gezien is in het openbaar. Ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren